0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Ook deze nacht zit de opvang voor asielzoekers in Groningen naar alle waarschijnlijkheid weer helemaal vol. Bussen hebben de laatste mensen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel opgehaald richting Zuidwolde en Worphum. Het is nog onduidelijk of er door de krapte opnieuw mensen buiten moeten slapen. Vanaf maandag schiet de gemeente Midden-Drenthe te hulp met een tijdelijke tentenopvang in Bijlen. Daar kunnen dan tot eind januari iedere nacht zo'n 200 mensen terecht. Orkaan Isaias bereikt vanavond lokale tijd de Amerikaanse kust en dreigt de eerste orkaan op het vasteland sinds 2024 te worden. In delen van de staat Florida geldt een evacuatiebevel en er wordt gewaarschuwd voor zware overstromingen. President Trump heeft vanwege het naderende noodweer een gepland sportbezoek in Alabama afgezegd. De orkaan brengt windstoten tot 160 km per uur en stormvloeden tot wel 3 meter hoog. Vanwege de orkaan ligt ook de olie- en gasproductie in de Golf van Mexico grotendeels stil. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS en de wereld leveren om de torenhoge prijzen te drukken. Dat meldt president Trump op Truth Social na overleg met zijn Russische ambtgenoot Poetin. De Amerikaanse dieselprijzen schoten omhoog door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De komende maanden levert Rusland in totaal nog een paar miljoen ton extra brandstof. De deal is opmerkelijk. Trump ondertekende vorige maand nog een streng sanctiepakket tegen de Russische energiesector. En voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en veroorzaakte veel paniek in de hoofdstad Panama-stad. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Vanwege de krachtige beving is er een tsunami-waarschuwing afgegeven voor Panama en omringende landen. Onder meer Costa Rica, Mexico, Peru en Ecuador houden rekening met mogelijk gevaarlijke vloedgolven. Het weer, er trekken vannacht nog een paar buien over het land bij 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Overdag is het overwegend grijs met weinig zon en wel regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl. Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment? Eco voor rust in het groen? Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo? Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com. Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
5: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosibris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
6: We are going to take you back. Back in time. On Radio Seabreeze 1395 and 1098 AM. It's gonna be

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Ook deze nacht zit de opvang voor asielzoekers in Groningen naar alle waarschijnlijkheid weer helemaal vol. Bussen hebben de laatste mensen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel opgehaald richting Zuidwolde en Worphum. Het is nog onduidelijk of we door de krapte opnieuw mensen buiten moeten slapen. Vanaf maandag schiet de gemeente Midden-Drenthe te hulp met een tijdelijke tentenopvang in Bijlen. Daar kunnen dan tot eind januari iedere nacht zo'n 200 mensen terecht. Orkaan Isaias bereikt vanavond lokale tijd de Amerikaanse kust en dreigt de eerste orkaan op het vasteland sinds 2024 te worden. In delen van de staat Florida geldt een evacuatiebevel en er wordt gewaarschuwd voor zware overstromingen. President Trump heeft vanwege het naderende noodweer een gepland sportbezoek in Alabama afgezegd. De orkaan brengt windstoten tot 160 km per uur en stormvloeden tot wel 3 meter hoog. Vanwege de orkaan ligt ook de olie- en gasproductie in de Golf van Mexico grotendeels stil. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS en de wereld leveren om de torenhoge prijzen te drukken. Dat meldt president Trump op Truth Social na overleg met zijn Russische ambtgenoot Poetin. De Amerikaanse dieselprijzen schoten omhoog door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De komende maanden levert Rusland in totaal nog een paar miljoen ton extra brandstof. De deal is opmerkelijk. Trump ondertekende vorige maand nog een streng sanctiepakket tegen de Russische energiesector. En voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en veroorzaakte veel paniek in de hoofdstad Panama-stad. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Vanwege de krachtige beving is er een tsunami-waarschuwing afgegeven voor Panama en omringende landen. Onder meer Costa Rica, Mexico, Peru en Ecuador houden rekening met mogelijk gevaarlijke vloedgolven. Het weer, er trekken vannacht nog een paar buien over het land bij 8 tot 13 graden en een matige, aan de kust krachtige westelijke wind. Overdag is het overwegend grijs met weinig zon en wel regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl. Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment? Eco voor rust in het groen? Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo? Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com. Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
5: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
6: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Ook deze nacht zit de opvang voor asielzoekers in Groningen naar alle waarschijnlijkheid weer helemaal vol. Bussen hebben de laatste mensen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel opgehaald richting Zuidwolde en Worphum. Het is nog onduidelijk of we door de krapte opnieuw mensen buiten moeten slapen. Vanaf maandag schiet de gemeente Midden-Drenthe te hulp met een tijdelijke tentenopvang in Bijlen. Daar kunnen dan tot eind januari iedere nacht zo'n 200 mensen terecht. Orkaan Isaias bereikt vanavond lokale tijd de Amerikaanse kust en dreigt de eerste orkaan op het vasteland sinds 2024 te worden. In delen van de staat Florida geldt een evacuatiebevel en er wordt gewaarschuwd voor zware overstromingen. President Trump heeft vanwege het naderende noodweer een gepland sportbezoek in Alabama afgezegd. De orkaan brengt windstoten tot 160 km per uur en stormvloeden tot wel 3 meter hoog. Vanwege de orkaan ligt ook de olie- en gasproductie in de Golf van Mexico grotendeels stil. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS en de wereld leveren om de torenhoge prijzen te drukken. Dat meldt president Trump op Truth Social na overleg met zijn Russische ambtgenoot Poetin. De Amerikaanse dieselprijzen schoten omhoog door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De komende maanden levert Rusland in totaal nog een paar miljoen ton extra brandstof. De deal is opmerkelijk. Trump ondertekende vorige maand nog een streng sanctiepakket tegen de Russische energiesector. En voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en veroorzaakte veel paniek in de hoofdstad Panama-stad. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Vanwege de krachtige beving is er een tsunami-waarschuwing afgegeven voor Panama en omringende landen. Onder meer Costa Rica, Mexico, Peru en Ecuador houden rekening met mogelijk gevaarlijke vloedgolven. Het weer, er trekken vannacht nog een paar buien over het land bij 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Overdag is het overwegend grijs met weinig zon en wel regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl. Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com. Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
5: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
6: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Ook deze nacht zit de opvang voor asielzoekers in Groningen naar alle waarschijnlijkheid weer helemaal vol. Bussen hebben de laatste mensen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel opgehaald richting Zuidwolde en Worphum. Het is nog onduidelijk of er door de krapte opnieuw mensen buiten moeten slapen. Vanaf maandag schiet de gemeente Midden-Drenthe te hulp met een tijdelijke tentenopvang in Bijlen. Daar kunnen dan tot eind januari iedere nacht zo'n 200 mensen terecht. Orkaan Isaias bereikt vanavond lokale tijd de Amerikaanse kust en dreigt de eerste orkaan op het vasteland sinds 2024 te worden. In delen van de staat Florida geldt een evacuatiebevel en er wordt gewaarschuwd voor zware overstromingen. President Trump heeft vanwege het naderende noodweer een gepland sportbezoek in Alabama afgezegd. De orkaan brengt windstoten tot 160 km per uur en stormvloeden tot wel 3 meter hoog. Vanwege de orkaan ligt ook de olie- en gasproductie in de Golf van Mexico grotendeels stil. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS en de wereld leveren om de torenhoge prijzen te drukken. Dat meldt president Trump op Truth Social na overleg met zijn Russische ambtgenoot Poetin. De Amerikaanse dieselprijzen schoten omhoog door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De komende maanden levert Rusland in totaal nog een paar miljoen ton extra brandstof. De deal is opmerkelijk. Trump ondertekende vorige maand nog een streng sanctiepakket tegen de Russische energiesector. En voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en veroorzaakte veel paniek in de hoofdstad Panama-stad. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Vanwege de krachtige beving is er een tsunami-waarschuwing afgegeven voor Panama en omringende landen. Onder meer Costa Rica, Mexico, Peru en Ecuador houden rekening met mogelijk gevaarlijke vloedgolven. Het weer, er trekken vannacht nog een paar buien over het land bij 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Overdag is het overwegend grijs met weinig zon en wel regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl. Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment? Eco voor rust in het groen? Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo? Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com. Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
5: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
6: Heb jij ze al gezien? De Radio Seabreeze T-shirts.
7: Ze zijn te koop in onze winkel op de website.
6: En er zijn ook Seabreeze mokken en stickers te koop.
7: Ga dus snel kijken en bestel.
6: Kijk op radioseabreeze.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend T-shirt van Radio Seabreeze.

Non-stop classics, 24 hours a day on Radio Seabreeze, 1395 and 1098 AM.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is John Stuinstra met het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: VVD-leider Jessel Gus heeft gezegd dat ze bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker wil worden. Haar aankondiging komt in een periode van toenemende kritiek binnen haar eigen achterban. Leden zijn ontevreden over de kabinetsplannen en de samenwerking met de linkse partij PRO. Tijdens een ledenbijeenkomst in Veghel probeerde Jessel Gus samen met de fractievoorzitter de gemoederen te bedaren. Eind november moet tijdens het VVD-congres blijken of de rust binnen de partij is teruggekeerd. Amerikaanse president Trump heeft politiek commentator Katie Zakaria aangesteld als nieuwe perschef van het Witte Huis. Zakaria is een uitgesproken MAGA-aanhanger en werkte eerder onder meer voor Trumps mediabedrijf. Haar benoeming komt op een lastig moment, vlak voor de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen. Ze moet Trumps boodschap uitdragen, terwijl zijn populariteitscijfers nu tot een dieptepunt zijn gedaald. Het Verenigd Koninkrijk heeft een omstreden oranjemars in Noord-Ierland verboden. De minister voor Noord-Ierland gelast de protestantse tocht door katholiek gebied af nadat overleg mislukte. De mars zou voor het eerst in 28 jaar over de historische Gavagie Road trekken, wat leidde tot grote protesten. Katholieke bewoners ervaren de mars als intimidatie. Volgens de autoriteiten kon de veiligheid niet worden gegarandeerd. Drie Mexicaanse mannen zijn schuldig bevonden aan de moord op twee Australische broers en hun Amerikaanse vriend. 2 jaar geleden werden de drie toeristen doodgeschoten tijdens een surfvakantie aan de Mexicaanse kust bij Ensenada. De rechter noemde de mannen het slachtoffer van een uit de hand gelopen gewapende overval. Volgende week wordt de strafmaat bekendgemaakt. De mannen riskeren langdurige celstraffen. Dan nog het weer, wisselvallig met vooral in het noorden stevige buien met onweer, regen en windstoten tot 80 km per uur. Daar geldt vanaf vanmiddag code geel bij maximaal 14 graden en een matige tot krachtige westelijke wind. Aan zee soms hard, kracht 7.
1: Tot zover het radio nieuws op Radio Sea Breeze.
3: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
4: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
5: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je geld krijgen voor je thuislaadsessies. Ook als je werkgever je laadkosten al betaalt. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
11: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
12: Mens en relatie, Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Op adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosibris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze, een fluitje van een cent.

Als jij het beste uit je radio wilt halen, blijf dan op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via onze website. Met informatie over onze DJ's, programma's en uitzending gemist.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Radio Seabreeze. De politie heeft vanuit een touringcar ruim 100 bestuurders betrapt op telefoongebruik achter het stuur. De zogenoemde boetebus reed over de A1, A50 en A28 in Oost-Nederland. Agenten konden vanuit de hoge bus goed in auto's en vrachtwagens kijken. Collega's op de weg hielden overtreders vervolgens staande. In totaal kregen 106 bestuurders een boete van €440. Ook moesten 4 automobilisten hun rijbewijs inleveren wegens te hard rijden. Eén van hen reed 182 km per uur. In Jemen is een grootschalige militaire operatie begonnen tegen de Houthi-rebellen. Regeringstroepen proberen met steun van Saoedi-Arabië gebieden langs de Rode Zee en rond de strategische zeestraat Bab el-Mandeb te heroveren. De Saoedische coalitie voert daarbij luchtaanvallen uit op Houthi-doelen. De gevechten zijn de afgelopen dagen verder geëscaleerd. De Houthis bestookten onder meer het vliegveld van Riyadh. Daarbij kwamen 3 mensen om het leven. De strijd vergroot ook de zorgen over de internationale scheepvaart. Panama is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,7. Het epicentrum lag in een dun bevolkt gebied in het zuiden van het land. Gebouwen en wegen raakten beschadigd en in 6 provincies viel de stroom uit. 2 mensen raakten gewond. Er zijn geen doden gemeld. Ook volgden tientallen naschokken. Het internationale vliegveld werd tijdelijk gesloten, maar is weer open. Het Panama-kanaal functioneert normaal. Een tsunami-waarschuwing voor meerdere landen is intussen ingetrokken. Op de luchthaven van Miami is een man betrapt met 10 levende vogels in zijn onderbroek. De 40-jarige Cubaan arriveerde vanuit Havana en verklaarde bij de douane dat hij geen dieren bij zich had. Agenten zagen een opvallende verdikking onder zijn kleding. In speciaal ingenaaide vakken vonden ze 6 plastic kokers met daarin 10 zangvogels. De man zei dat de dieren voor eigen gebruik waren. Hij wordt vervolgd wegens smokkel en moet later deze maand voor de rechter verschijnen. Dan nog het weer, wisselvallig met vooral in het noorden stevige buien met onweer, regen en windstoten tot 80 km per uur. Daar geldt vanaf vanmiddag code geel bij maximaal 14 graden en een matige tot krachtige westelijke wind. Aan zee soms hard, kracht 7. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
4: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
5: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
6: Ah! Oeh, gaat het?
7: Dan moet hier echt licht komen.
8: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
9: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
10: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
11: De mid-season sale bij Kicks is gestart. Shop nu met kortingen tot 30% op de nieuwste collectie van topmerken. Voor vanavond 12 uur besteld is volgende werkdag in huis. Kicks.nl.
12: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde middengolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
13: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Ik ben bij je tot 9 uur. En dan komen weer mooie platen bovendrijven. Tot die tijd, we zijn onderweg naar 1992. The Pretty Things hadden we, Roadrunner uit 65. Le Baroque daarna met I Know uit 66. En The Animals als laatste, When I Was Young uit 1967. 7:17 AM bij Seabreeze, 1395. Goedemorgen, het is weekend.

Oude meuk is leuk. Hey, hallo, ik ben bij je tot 9 uur vanochtend. Deze beats hadden we met Hello, How Are You uit 1968. Morgen bij Peter Kloppenburg. Jacques Dutronc daarna, Le Responsable uit 1969. En Christy was de laatste, Yellow River uit 1970. 7:26 AM, 13:95.

uit de tijd. En dat het leven eenvoudiger en de muziek top was. Zaterdagmorgen, we zijn onderweg naar 1992. Guy Fletcher hadden we, Mary in the Morning uit 71. Gilbert O'Sullivan daarna met Metro Money uit 72. En de laatste was van Chai Coltrane. You Were My Friend uit 1973. 7:38 AM, 1395.

Hier gaat de 20ste eeuw, maar niet voorbij. Skylark hoorde je uit 74. Wildflower, Kees van Goot en Wim de Bie uit 75. Zoek jezelf. En de Bay City Rollers uit 76. Love me like I love you. AM 1395.

Er waait een zeewindje. Heel de dag. Een dag vol gauw houden. Want het is goud wat het klinkt. The Internationals draaide ik. Young and in Love uit 1977. Een oude nummer 1 hit. En Randy Newman daarna. Rider in the Rain uit 1978. 756 AM, 1395. Ik heb er nog eentje voor je tot het nieuws en de commercials van 8 uur. Die is van The Golden Earring met Weekend Love uit 1979. En tot zo!

0: met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is ons thuisstaan met het radionieuws op Radio Seabreeze. Gemeenten en politie maken zich zorgen over jonge, deels uitgeprocedeerde Syrische asielzoekers die betrokken zouden zijn bij geweld en diefstal. In Arnhem werden na meerdere vechtpartijen 8 jongeren aangehouden. 3 mensen raakten gewond, onder wie een minderjarige die vermoedelijk werd neergestoken. Burgemeester Marcouche van Arnhem zegt dat enkele betrokkenen geen verblijfsrecht meer hebben. Gedwongen uitzetting is voorlopig nauwelijks mogelijk. Het Nederlandse jeugdbeschermingsstelsel moet dringend worden hervormd, zegt vertrekkend bestuurder Pim van Uggelen van Partners voor Jeugd in de Volkskrant. Volgens hem doorlopen kwetsbare gezinnen nu te veel verschillende instanties, waardoor belangrijke informatie verloren kan gaan. Ook ontbreekt vaak passende hulp, terwijl gemeenten die wel moeten leveren. Nederland telt 13 jeugdbeschermingsorganisaties, samen verantwoordelijk voor zo'n 32.000 kinderen. Van Uggelen pleit voor het aanspreekpunt per gezin en structureel geld voor de hervorming. In Katwijk zijn vannacht meerdere appartementen tijdelijk ontruimd vanwege een woningbrand. Het vuur brak rond 1:15 uit in het plafond van een portiekwoning aan de Koningin Wilhelminastraat. Er was veel rook die zich naar omliggende appartementen verspreidde. Rond 2:00 had de brandweer het vuur geblust. Niemand raakte gewond. Nadat de woningen waren gecontroleerd en geventileerd, mochten de bewoners van de brandweer weer naar huis. De Amerikaanse president Trump heeft fel gereageerd op de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan Navi Pillay. Trump noemt de keuze gênant en zegt nooit van de Zuid-Afrikaanse jurist en mensenrechtenverdediger te hebben gehoord. Volgens hem had de prijs naar de VS en naar hem moeten gaan. Pillay krijgt de onderscheiding voor haar inzet voor het internationaal recht en de vervolging van oorlogsmisdaden. Dan nog het weer, wisselvallig met vooral in het noorden stevige buien met onweer, regen en windstoten tot 80 km per uur. Daar geldt vanaf vanmiddag code geel bij maximaal 14 graden en een matige tot krachtige westelijke wind. Aan zee soms hard, kracht 7. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
6: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
9: Hallo, hallo, lekker mannetje van de radio.

0: Vicious E was dat, met So Long uit 1980. Dit is Seabreeze, 1395 AM, 215 meter middengolf. En tot 9 uur stomen we op naar 1992. 809.
1: Martin's Music Show.
0: Goedemorgen.

Gelukkig hebben we de muziek nog. En dat is heel wat waard. En dat weet jij ook. De Nolan Sisters draaiden we. Attention to Me uit 1981. Rheingold daarna. Dreiklangs Dimensionen uit 1982. En Earth and Fire was de laatste. The Two of Us uit 1983. 8:21 AM. 13:95.

We zijn onderweg naar 1992. En ze zijn nog lang niet versleten. De eerste was een soort pudding, Blancmange, Don't Tell Me uit 84. De Raw Band daarna met Klaus Across the Moon uit 85. En de laatste was van Jermaine Stewart, We Don't Have to Take Our Clothes Off uit 86. 8:33 AM, 13:95.

ouderwets goede muziek. Chris Isaac kwam voorbij, Blue Hotel uit 87. Bruce Hornsby en The Rains en dan met The Valley Road uit 88. En de laatste was van Stevie Nicks. Room on Fire was een hit in 1989. 847 AM in Martin's Music Show. 1395. I know she looks good, but can she play?

1900 toen. Af en toe, luisteraar, komt er wel een nieuwe plaat voorbij. Maar dan zet je hem gewoon een beetje zachter, nietwaar? Overkomt je dit van 7 tot 9 met dit figuur. Candy Dulfer draaide ik, Sexuality uit 1990. En de Pilgrims en dan met White Man uit 91. 8:55 AM, 1395. Ik heb er nog eentje voor je, tot het nieuws en de commercials. Ugly Kid Joe met Everything About You uit 1992. Goed weekend, veel plezier.

0: Je luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft afgelopen nacht niemand buiten op het gas hoeven slapen. Een nacht eerder brachten daar nog 20 asielzoekers in de regen de nacht door. Vrijdagavond zijn 150 mensen per bus naar een tijdelijke nachtopvang in Warfum en Zuidwolde gebracht. Die locaties zitten nu vol. Vanaf maandag neemt de gemeente Midden-Drenthe de nachtopvang over. Op een evenemententerrein in Bijlen komen tenten met slaapplaatsen voor 200 mensen. Op de A58 bij Tilburg is vannacht een voetganger om het leven gekomen. Het slachtoffer wilde vermoedelijk de snelweg oversteken en werd aangereden door een vrachtwagen die niet meer kon uitwijken. Meerdere hulpdiensten kwamen naar de plaats van het ongeluk, waaronder een traumahelikopter, maar hulp mocht niet meer baten. De snelweg werd tijdelijk afgesloten. De politie onderzoekt waarom de persoon op de snelweg liep. De identiteit is nog niet bekendgemaakt. Door vermoedelijke sabotage rijden vandaag geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Bij een spoorbrug in Rotterdam-Delfshaven is vannacht brand gesticht in een technische ruimte. De deur bleek opengeslepen en binnen werden smeulende kabels aangetroffen. De brandweer heeft het vuur bestreden en de politie onderzoekt wie verantwoordelijk is. ProRail weet nog niet hoe groot de schade is. De spoorstoring duurt in ieder geval de hele dag en mogelijk nog langer. In de VS groeit de kritiek op het plan om een militaire executie rechtstreeks uit te zenden. Nidal Hassan moet op 3 december door een vuurpeloton worden geëxecuteerd. Hij doodde in 2009 13 mensen op de legerbasis Fort Hood. Minister van Defensie Hegseth kondigde een livestream aan, maar president Trump zegt dat daarover nog geen definitief besluit is genomen. Zowel democratische als republikeinse politici noemen een openbare uitzending barbaars. Dan nog het weer, wisselvallig met vooral in het noorden stevige buien met onweer, regen en windstoten tot 80 km per uur. Daar geldt vanaf vanmiddag code geel bij maximaal 14 graden en een matige tot krachtige westelijke wind, aan zee soms hard, kracht 7. Tot zover het radio nieuws op Radio Sea Breeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Er dreigt een aansluitstop in de Flevopolder. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je daar geld voor krijgen. Hoe dat kan? Bedrijven die brandstof verkopen moeten zorgen voor minder CO2-uitstoot. Jouw elektrische kilometers zijn daardoor geld waard. Lekker Laden regelt het voor je. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
10: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
11: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, BPC of hout? Kijk op tuinhoudnodig.nl.
12: Heb jij ze al gezien? De Radio Seabreeze t-shirts.
13: Ze zijn te koop in onze winkel op de website.
14: En er zijn ook Seabreeze mokken en stickers te koop.
13: Ga dus snel kijken en bestel.
14: Kijk op radioseabreeze.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend t-shirt van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Radio Seabreeze. In een reactie op het bericht dat de VS diesel gaat kopen van Rusland, dat kwam terwijl gisteren werd overlegd over het beëindigen van de oorlog, heeft Zelensky gezegd te denken dat zijn team als rookgordijn werd gebruikt. In Miami werd volgens Reuters 6 uur lang gesproken met een Europese en Amerikaanse delegatie, volgens een bron onder andere over toekomstige veiligheidsgaranties van Europa voor Oekraïne. Steve Witkoff noemde het overleg een constructief gesprek. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft afgelopen nacht niemand buiten op het gras hoeven slapen. Een nacht eerder brachten daar nog 20 asielzoekers in de regen de nacht door. Vrijdagavond zijn 150 mensen per bus naar tijdelijke nachtopvang in Warfum en Zuidwolde gebracht. Die locaties zitten nu vol. Vanaf maandag neemt de gemeente Midden-Drenthe de nachtopvang over. Op een evenemententerrein in Bijlen komen tenten met slaapplaatsen voor 200 mensen. Door vermoedelijke sabotage rijden vandaag geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Bij een spoorbrug in Rotterdam-Delfshaven is vannacht brand gesticht in een technische ruimte. De deur bleek opengeslepen en binnen werden smeulende kabels aangetroffen. De brandweer heeft het vuur bestreden en de politie onderzoekt de zaak. ProRail weet nog niet hoe groot de schade is, maar de storing gaat vandaag de hele dag duren en mogelijk nog langer. En steeds meer mannen gebruiken het middel finasteride tegen haaruitval. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen. 3 jaar geleden waren er zo'n 10.000 gebruikers en vorig jaar al 5.000 meer, meldt RTL Nieuws. Artsen waarschuwen voor bijwerkingen zoals een lager libido, erectieproblemen en somberheid. Er zou zelfs een verband zijn met suïcidale gedachten. Finasteride is er alleen op recept en zit niet in de basisverzekering. Het weer, eerst buien, maar ook af en toe zon. Vanmiddag vooral in het noorden veel regen en mogelijk onweer, hagel en windstoten. Bij een aan zee krachtige wind wordt het ongeveer 14 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Er dreigt een aansluitstop in de Flevopolder. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
3: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
4: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
10: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
11: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosiebries.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
12: Oh. Ook goedemorgen.

0: Heerlijk, ja, Benjamin, Mr. Postman. En ode aan alle postbodes onder u, luistervrienden. Zijn de postbodes die luisteren naar dit radiostation? Ja, zou wel leuk zijn, hè? Ja, die waren de Marvelettes. Heerlijk.
1: Dit is Tom Polderman met koffie, gebak en vooral veel gezellig.
0: Een heel bijzonder goede zaterdagmorgen, luistervrienden. Het is weer zover, hè? Koffie compleet op uw favoriete radiozender. We gaan er lekker tegenaan. Het weer is... ja, laten we eerlijk zijn, regenachtig. Maar ja, het is herfst, dat willen we ook nog meer, hè? Over herfst gesproken, houd er rekening mee. Want de bietencampagne is in het hele land in volle gang. En het is vooral de suikergehalte overigens wat daar een beetje aan tegenvalt. Maar wat niet tegenvalt, dat is alle troep die ze achterlaten. De heren boeren, de farmers die over de B-weggetjes rijden en dergelijke. Ze komen uit het land vandaan, ze hebben natte banden en daar gaan ze mee de weg op. En dat is niet anders, dat gebeurt er helemaal, daar doe je helemaal niks tegen. Maar het is een beetje glibberig, dus hou er rekening mee dat je niet uitglijdt. Want als je dat wel doet, heb je kans dat je je vleugeltjes breekt. Hier is Mr. Mister, oh, de Broken Wings.

0: Maar ja, 1986 was dit van Mister Mister en ja, de gebroken vleugeltjes. Ja, het is het allemaal. Ah, dat krijg je als je hem toevallig op zo'n bietenweggetje rijdt. En je glijdt uit met je auto. Boom, dan knal je tegen een boom of wat dan ook, of de sloot in. En dan heb je misschien wel gebroken vleugeltjes. Ja, het kan allemaal gebeuren. Lieve luister vrienden, het is alweer 50 jaar geleden dit jaar dat Danny Christian begonnen is met muziek maken en zo. En naar aanleiding van het 50-jarig jubileum heeft hij een nieuwe single uitgebracht. Het nummer heet Nieuwe Verhalen. Ja, het is wat.
1: Goedemorgen.

0: vanavond een plaatje van Danny Christian, luister vrienden, een hele nieuwe van hem. En dat allemaal uitgegeven in verband met het feit dat hij het 50 jaar geleden is dat hij begonnen is met het maken van muziek. Ja, dat is toch leuk om te weten, hè?
1: Don Polderman.
2: Lekker bak.
0: Een lekkere bakje koffie compleet. En ik hou van gezellige mensen met lachende gezichten. Smiling faces sometimes. Eigenlijk iedere dag, hoor. Ja, ja, elke minuut van de dag. Altijd blijven lachen. Dat is het mooiste wat er is.

Ja, lachende gezichten. Dat is niks fijner dan lachende gezichten. Gewoon altijd blijven lachen. Dan hou je het allemaal het langste vol. Vandaag, zaterdag 10 oktober, treden Carl en Friends op tijdens Mazouk Satya in Amersfoort. En waar gebeurt het allemaal? In het Klokhuiswijkcentrum in de Weberstraat nummer 2 in Amersfoort. Dat is leuk. En dat is een beetje een Indo gebeuren. En dat is, ik zou er zeker naartoe gaan, want dat is hartstikke leuk om daarheen te gaan. Het gebeurt allemaal vanaf 9:15 vanmiddag. En de aanvang van de echte show is 1:30 vanmiddag. Ze treden op haar, hè? Zei ik al. Ja, geloof het of niet. Carl en Friends.

0: Plaatje dat dateert alweer van 1977. Nou, zijn vrienden hier wel. Ja, Smokey en Living Next Door. Terwijl dat is al lang geleden. Maar gaan die tijden toch allemaal snel? Als je het goed beschouwt. Dat is alweer zaterdag ook. En ja, binnenkort komt Sinterklaas weer langs. Dat is ook, duurt ook niet meer zo lang. Tijden vliegen voorbij.
1: Goedemorgen.
2: En vandaag met Tom Polderman.
0: Ja, ik kan alleen maar zeggen. Tijden vliegen voorbij. Maar leef hoor. Ja, leef. Alsof het nooit voorbij gaat. Dat is belangrijk. Hier is Frank.

0: voorbij gaat.
1: Leven alsof het nooit voorbij gaat. Ja, en maken we van het leven. Dat is een ding wat zeker is, want het leven duurt maar even. Ja, luister vrienden, ik heb goed nieuws voor Zeeland. Ja, zoals u gaat vragen, wat zegt hij nou? Maar op 13 november, volgende maand dus, dan staat de Tribute to the Cats Band in Pathé in Vlissingen met de American Dream. Nou, dat is toch hartstikke leuk. Ja, beleef het Amerikaanse avontuur en de grootste hits van de Cats destijds. En ga zo maar door. Ja, dat is fantastisch. En de Tribute to the Cats Band is een fantastische band die ook alweer heel wat jaartjes bestaat.

0: In the Dance Hall Days, ja, een plaatje van, hoe kan het ook anders, Tribute to the Cats Band. Niet helemaal op de huidige, de plaat die je net hoorde, dat is niet helemaal de band zoals die vandaag de dag klinkt. Want ja, er zijn wat verschuivingen plaatsgevonden sinds dat het album is uitgebracht. Ja, ik zei het al, vrijdag 13 november komende maand dus, dan staat de Tribute to the Cats Band in Pathé in Vlissingen. Dat is geweldig hoor, en, de American Dream beleven ze daar dan. Hoor je muziek als One Way Wind, Lia, Marianne en Bye en nog vele andere mooie nummers van de Volendamse Cats. Nou, wat wil je nog meer? Ja, toch?
1: Koffie compleet.
0: Ja, dat wil je ook. Ja, ik kan me voorstellen.
1: Voor een breed publiek.
0: Voor een heel breed publiek. Dat allemaal op uw eigen zaterdagmorgen op uw eigen radiostation. Heerlijk, hè? Is ook een mooie plaat. Luister en huiver. Ja, zeker weten. De Scorpio.

de Sven is er al, lieve mensen, vind ik het leuk, hè? Heerlijke plaatje van Mink de Viel. En dat is ook alweer een hele oude, hoor, uit 1977 om precies te zijn. Tijden vliegen voorbij. Ja, ik zeg het wel eens vaker. Weet u dat ik aan een sport ga doen? Ja, ik ga een hele leuke sport doen, namelijk bitterbal. Dat lijkt me leuk.

0: Heerlijk, hè? Dat plaatje van niemand minder dan Connie Vink, de Bossa Nova Boy. Ook alweer zo'n plaatje wat heel erg oud is. En we draaien het hier allemaal over in koffiekopleed. Lekker, hè?
1: Hier is Ton Polderman.
0: En ik kan je vertellen, dat spreekt te lang, hoor. I'm gonna be with you till the end, till the end of time. Oh, dit is ook mooi. Luister en huiver. Gladys Knight samen met haar pips. If I were a woman, zegt ze. Ja, dat zingt zij, hè? Ik niet.

Gladys Knight en de Pips. Ja, if I were your woman. Ja, dat zou er gebeuren, hè, dat Gladys Knight jouw vrouwtje is. Ja, het lijkt me wel leuk hoor. Hè. Oh, gezelligheid. Kent geen tijd hier op uw favoriete radiozender. Nou, dat doen we. Zeker weten. Koffie compleet. En hier is een hele mooie plaat van John Smith. Een Nederlandse countryzanger. Ja.

zeker weten, een bottle of whiskey. You can break a man. Ja, het is een long way home, zingt hij. En ja, als je dronken bent, dan is het zeker een long way home. Want dan loop je twee keer zo lang. Hè, want een beetje naar links, een beetje naar rechts, een beetje zwalk over de straat. En

0: Hou ze maar door en dan toch naar huis toe. Oh, nou, weet je wat? We houden er maar op koffie bij Koffie Compleet. Hoewel, het programma zit er weer op. Ja, ik heb het met plezier gedaan hoor. Luister vrienden, ik hoop dat u allemaal met plezier geluisterd heeft. En ik kan alleen maar zeggen, het is weekend. En ik hoop dat u allemaal een heel fijn weekend heeft. En wie weet ga je nog wel wat leuks doen. Naar een dierentuin of naar, ja, weet ik wel wat je gaat doen. Volgende week, dan is het in heel veel delen van het van ons kleine kikkerlandje, is het herfstvakantie. Zo ook weer leuk om te weten. En dat duurt ook weer een tijdje. Ja, kan je ook leuke dingen gaan doen in de herfstvakantieperiode. Wat mij betreft, een heel fijn weekend en tot de volgende keer.
1: Dag. Heerlijk die koffie met

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het werd gisteren al voorspeld door inkoopcollectief United Consumers en is nu een feit, een nieuwe recordprijs voor een liter benzine. De adviesprijs voor euro 95 ging vandaag opnieuw omhoog, van 2,72,8 gisteren naar 2,73,2 vandaag. En dat is meer dan het vorige record uit september. Een liter diesel kost vandaag evenveel als gisteren en nu toevallig ook hetzelfde als een liter benzine. United Consumers meldt erbij dat weg van de snelweg vaak minder duur kan worden getankt. Een landelijke telefoonstoring vanmorgen bij KPN heeft tot gevolg dat meerdere ziekenhuizen minder goed bereikbaar zijn. Onder meer het UMC Utrecht, het Wilhelmina Kinderziekenhuis en Maastricht UMC Plus hebben problemen met hun telefoonlijnen. Volgens KPN is de storing veroorzaakt door lekkage in een koelsysteem en meldt in een bericht op X met man en macht aan een oplossing te werken. Op allestoringen.nl kwamen vanmorgen honderden meldingen binnen. In een reactie op het bericht dat de VS diesel gaat kopen van Rusland, dat kwam terwijl gisteren werd overlegd over het beëindigen van de oorlog, heeft Zelensky gezegd te denken dat zijn team als rookgordijn werd gebruikt. In Miami werd volgens Reuters 6 uur lang gesproken met een Europese en Amerikaanse delegatie, volgens een bron onder andere over toekomstige veiligheidsgaranties van Europa voor Oekraïne. Steve Witkoff noemde het overleg een constructief gesprek. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft afgelopen nacht niemand buiten op het gras hoeven slapen. Een nacht eerder brachten daar nog 20 asielzoekers in de regen de nacht door. Vrijdagavond zijn 150 mensen per bus naar tijdelijke nachtopvang in Warfum en Zuidwolde gebracht. Die locaties zitten nu vol. Vanaf maandag neemt de gemeente Midden-Drenthe de nachtopvang over. Op een evenemententerrein in Bijlen komen tenten met slaapplaatsen voor 200 mensen. Het weer, eerst buien, maar ook af en toe zon. Vanmiddag vooral in het noorden veel regen en mogelijk onweer, hagel en windstoten. Bij een aan zee krachtige wind wordt het ongeveer 14 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
5: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment? Eco voor rust in het groen? Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo? Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
9: Met topvoorzetramen.nl isoleer jezelf snel je raamkozijnen.
10: Zo heb je geen last meer van tocht en houd je de warmte binnen. En het werkt ook nog geluidswerend.
9: Bespaar op je energierekening en bestel gemakkelijk jouw voorzetramen op topvoorzetramen.nl.
10: Topvoorzetramen.nl.
11: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: DJ Seats draait door show bij Radio Seabreeze.
1: De weekendopener Doris D and the Pins and make way for the marvelous marionettes. Jawel, daar komen ze aan. Ik zeg geen goedemorgen zonder zorgen. Dankjewel Tom Polderman voor een uurtje koffie compleet hier bij Radio Seabreeze. Je bent weer terug, jawel. En wat gaan we doen in dit uurtje draait door? Nou, gewoon de hits van gisteren en hier gisteren weer voor je draaien. Begonnen we met die leuke damesgroep uit de jaren 80 uit Nederland, Doris D and the Pins. De tweede in de rij die we gaan draaien is Forgotten 45. Dit is Pablo Cruz and What You Gonna Do When I Say Goodbye.

Zo, de eerste drie platen zijn alweer langsgekomen in deze muzikale potpourri bij Radio Seabreeze. Het heet de DJ Sietse Draaien Door Show. We draaien achtereen volgens The Marvelous Marionettes van Doris D. En de pins daarna What You Gonna Do van Pablo Cruz. En de laatste in het rijtje komt van Cher en heet If I Could Turn Back Time.

man die als producer, gitarist verantwoordelijk was voor het bombastische geluid op de langspeelplaat Bad Out of Hell van Mr. Meatloaf, heette Todd Rundgren. En je hoort hem hier met zijn eigen bandje ruim 7 minuten lang van de Ra LP, het nummer Communion with the Sun. Heerlijk toch dat je dat mag draaien op zo'n radiostation. Normaliter hè, mag het niet langer dan 2-3 minuten, maar nee, gewoon 7 minuten. En dat kan bij jouw favoriete radiostation, Radio Seabreeze, Utopia. En daarna gewoon een lekker stukje rock'n'roll. Blues, zo hoe je het wilt noemen. De Blues Brothers. Jumping.

We hoorden voor het allereerst Tina Charles als zangeres van deze groep, de 5000 Volts. Het was een hit in Nederland, dat heette I'm on Fire. En daarna zou Tina Charles nog de nodige hitjes alleen solo scoren. Dancers on Dance, Little Lady Dance en nog een heleboel andere. En iets heel anders draaien we net al, Communion with the Sun van Mr. Todd Rundgren. Hier is nog een wat onbekender nummer, maar heerlijk om naar te luisteren. Op jouw favoriete radiostation is dit muziek van Chris de Burgh. Het heet Don't Pay the Ferryman.

Populair in de jaren 80, Shilai, de percussioniste van Prince in zijn New Power Generation, heette dat bandje geloof ik. Hè? En ze mocht ook een paar soloplaatjes maken, een van hoorde je net hier in de DJ Seats Draaidoor Show bij Radio Seabreeze. Het liedje heette The Bell of St. Mark. Tranentrekker, ook ja, die draaien we ook op dit radiostation. Ben Kramer, een oudje 1972, dit is de klas.

Ik hoor hem toevallig de afgelopen week op een oud bandje. Ja, je bent retro classics DJ of niet. Rod Stewart uit de jaren 80. En Young Turks, Feel Free Tonight. Een van de vele hits waarmee Rod Stewart zou scoren in de Nederlandse hitparades. Jawel, ik ben een beetje stevig bezig vandaag. Ik heb even naar mijn lijstje gekeken, maar ach, het is niet erg toch. Het zijn allemaal oude klassiekers. De hits van gisteren, die hoort bij Radio Seabreeze.

Begin van de jaren 90, pak een beetje 1992, 93, 24/7 met zangeres Nance en rapper Stacy. Ze zongen met z'n benamen Slave to the Music. En dat zijn wij ook, wij, de DJ's van de Radio Series. Verslaafd aan muziek, slaven van muziek. En nu de laatste vocaal in de show van de Tremolo's.

0: laatste vocalen die ik voor je mocht draaien. The Tremolos and Silence is Golden.
1: DJ Seeds. De muziek maakt het verschil.
0: Ja, het zit er alweer op, vrienden en vriendinnen van DJ Seeds Draaidoor Show. Hier bij Radio Seabreeze. Ja, ja, ja. Er is een tijd van komen, er is een tijd van gaan. Die tijd van gaan is nu gekomen. Zometeen Rij Roosendaal hier op dit radiostation. Wens je heel veel plezier met hem en alle collega's die er blijven voor maken. 24 uur per dag, 7 dagen in de week.
2: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Radio Seabreeze. Orkaan Isaias heeft vanmorgen Florida in het zuiden van de Verenigde Staten bereikt. De orkaan is inmiddels afgezwakt tot een zware storm, maar veroorzaakt grote overlast. Nog voordat de storm aan land kwam, zaten al honderdduizenden huishoudens zonder stroom. Door zware regen, harde wind en overstromingen zijn wegen geblokkeerd en is schade ontstaan aan gebouwen. Plaatselijk zijn verplichte evacuaties afgekondigd vanwege het risico op stormvloeden. Het werd gisteren al voorspeld door inkoopcollectief United Consumers en is nu een feit, een nieuwe recordprijs voor een liter benzine. De adviesprijs voor euro 95 ging vandaag opnieuw omhoog van 2,728 gisteren naar 2,732 vandaag. En dat is meer dan het vorige record uit september. Een liter diesel kost vandaag evenveel als gisteren en nu toevallig ook hetzelfde als een liter benzine. United Consumers meldt erbij dat weg van de snelweg vaak minder duur kan worden getankt. Meerdere ziekenhuizen verspreid door het land kunnen alleen gebeld worden op noodnummers. Dat komt door een landelijke telefoonstoring bij KPN. Het gaat onder meer om universitaire ziekenhuizen in Rotterdam, Utrecht, Maastricht, Nijmegen en Groningen. Deze laten weten wel gewoon open te zijn, maar vragen mensen alleen te bellen als dat echt nodig is. De storing zou vannacht ontstaan zijn door problemen met een koelsysteem. Een deel van de verbindingen wordt omgeleid. En in Amsterdam waren vannacht op 3 verschillende plekken steekpartijen. Daarbij raakte zeker 1 persoon gewond en die moest naar het ziekenhuis. Een ander slachtoffer is weggegaan en niet meer teruggevonden. De incidenten gebeurden in Amsterdam-Zuidoost en in het centrum van de stad. Voor 2 van de steekpartijen werd een traumaheli opgeroepen, maar daar bleken de verwondingen uiteindelijk mee te vallen. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Het weer, vanmiddag vooral in het noorden veel regen en daar wordt ook gewaarschuwd voor onweer, hagel en zware windstoten. Bij een aan zee krachtige wind wordt het ongeveer 14 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
6: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
9: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
10: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
11: Van wereldclubs tot verborgen parels.
10: FCSurprise.nl.
12: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
13: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen?

0: laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
1: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
2: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098. En terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
3: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

oké, we gaan nu de herfst al in. Wat dat nou het teken is om alleen te moeten zijn. Dat lijkt me toch niet echt fijn, hè? De Belstars, Sign of the Times, terug naar 1982. Dat is de opener vandaag in deze aflevering van de Middagmix. Goedemiddag en hartelijk welkom. Zaterdag, even na 12, de Middagmix op Radio Cibries. Bedankt aan DJ Sits. Hij staat bij de koffieautomaat de laatste rollers op te halen. Terwijl Studio Vlijmen inschakelt en de Middagmix aan je gaat voltrekken. Het gaat van uiteraard de hits van nu. En uiteraard kun je deze uitzending ook weer min of meer bestieren door je verzoekjes kenbaar te maken. Dat kan eigenlijk op één manier. Door te mailen rijn@radiosibries.nl. Rijn met een korte ei @radiosibries.nl. Voor de rest kun je meekijken in de radiostudio www.radiosibries.nl. De website. Mapviewer staat aan, dus je kunt meekijken. Aapjes kijken, dat kan. En voor de rest kun je gewoon lekker luisteren via 1098 en de 1395 op hem. En uiteraard via het internet en in beeld en geluid. Via de website van Radio Cibries. Het goud van Oud-Raam, de hits van nu. Weer en verkeer hebben we nog. Het origineel in de koffer en de markante 12 in zijn tweede uur. En de zaken die je meldt via de e-mail. Dat is het concept ook vandaag weer. We kijken in de top 40 op dit moment. Opzwepend werk van de featuring 55.

lekkere herrie uit de top 40 van dit moment. Another 1345 Ultra and Talk to You. Gisteren een markant moment. Wat was er gisteren aan de hand? 50 jaar geleden op nummer 1 in de top 40. Deze single van BZN. Mon Amour, daarmee begon het eigenlijk een beetje. Daarmee leren we de BZN echt kennen. Ook in een bredere setting en bij een groter publiek ook, denk ik wel. Frans, heb je mij? Kun je nog een keertje die single draaien van BZN, Mon Amour? Frans is degene die mij voorziet van koffie. Als je regelmatig meekijkt in de radiostudio, dan zie je regelmatig Frans voorbij komen met gebak en dan wel koffie. Dat is de butler. En die vraagt dus BZN dan met Mon Amour. Nou, bij deze.

Je met je vriendje. Tja, tegenwoordig wordt dat niet meer, hè? Dan krijg je de tegenvraag, heb je de sleutel bij? Want wij gaan slapen om 12 uur. En je vermaakt je wel, hè? En geen kat, geen kat kwaad uithalen. En anders lezen ze alweer in de krant. Dat motto. Bloem, een van mijn moeder vragen. Opgevolgd door Van

mensen dat ze altijd aan uitbedrijf zijn. Zo gaat dat meestal. Kijk eens om je heen, mensen. De nodige oorlogen. De kersttijd komt weer aan. De tijd van bezinning. En de hoop dat wij collectief weer een stuk bewustzijn op kunnen gaan doen. Om vrede in de wereld te krijgen. En daar

50 jaar terug de tijd in. Met Middle Road en Sacramento. We kijken eens even naar buiten, eens kijken wat het weer gaat doen. Weekend weerbericht heb ik hier voor je. Vanmiddag is er een mix van zon, wolken en talrijke buien. De maxima liggen tussen de 14 en 15 graden bij een stevige wind. Met name aan de kust kan het onstuimig zijn met een krachtige tot harde westenwind en flinke windstoten. Gedurende de avond neemt de buiigheid in het zuiden af. In het noorden blijven veel buien voorkomen. S'nachts koelt het af na zo'n 7 tot 12 graden. Morgen is het lange tijd in het noorden buiig en in het zuiden op een enkele bui na droog. Het wordt dan zo'n 13 tot 15 graden. Ah jongens, dat kan gewoon makkelijk aan hoor. Hopelijk zitten we een beetje goed met de gasvoorraden. Als je nog een gasketel hebt, dan... ik weet het allemaal niet. De files dan. 17 files, 24 kilometer in totaal. Dit zijn de belangrijkste knelpunten. De A2, Maastricht richting Eindhoven. Ter hoogte van knooppunt Oude Rijn is een ongeluk gebeurd. Daar is omleiding ingesteld. Verkeer via Amsterdam, Volg, Arnhem, Hilversum. De A12, A27 en A1 staan hier. En ook op diezelfde A2, Utrecht richting Amsterdam. Tussen Utrecht, Leidse Rijn en Breukelen. Door een ongeluk is daar de weg dicht. Ook daar wordt het verkeer omgeleid. Dan de A59, Zertogenbosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen knooppunt Empel en Zertogenbosch Maaspoort. Daar zijn werkzaamheden, ook daar word je omgeleid. Dus ook daar even in de gaten houden als je daar moet zijn vandaag. En ook op diezelfde. En ook knelt het tussen Waspik en knooppunt Hooipolder. 3 kilometer file, 9 minuten vertraging. Stilstaand verkeer al daar staat hier. En als laatste de A76, Geleen richting Aken. Tussen knooppunt Kundenberg en de Duitse grens. De weg staat dicht, staat wel 3 kilometer file. De vertraging is 16 minuten. Heeft te maken met een grenscontrole. Dat geeft wat oponthoud. Goed, dat gezegd hebbende, jouw middagmix. Nederlandstalige muziek, de nieuwe single van Raccoon, Dicht bij het vuur.

Raccoon en Dicht bij het Vuur. Eens kijken wat deze plaat gaat doen komende weken in de lijstjes. Kon ze een grote hit worden. We horen het hier bij de middagmix op Radio Series. We zijn toe aan het traditionele koffer. Twee platen met een duidelijke relatie. De ene is een remake van ander, of met die lijn is van Jan. Er zijn verschillende combi's te bedenken, verschillende redenen te verzinnen waarom er een koffer uit te halen is. Vaak is het een remake en ook hier hebben we dat vandaag weer bij de benen. Een serieuze remake. Wat hebben we als origineel? Wel nu, het was in 1973 dat Herbert Melvin in de Blue Notes, de single If You Don't Know Me By Now, uitbracht. Het was de grootste hit in Nederland voor Herbert Melvin in de Blue Notes. Stond 6 weken in de top 40 en het haalde nog de 18e plaats. Andere single was Satisfaction Guaranteed, wordt regelmatig gedraaid. Ook een mooie single. Meer hits in de top 40 waren er helaas niet. Hij is overgedaan, die single. If You Don't Know Me By Now door Simply Red. Dat was in 1989. En Simply Red had 15 singles in de top 40. En geen enkele ervan haalde overigens de nummer 1 notering, maar toch wel de nodige hits. Sunrise, Fairground en op de derde plaats, op twee na grootste hits, dan toch If You Don't Know Me By Now, deze cover. Derde

draaien toch snel de cover. Het is wel duidelijk dat Simple Red is geïnspireerd door Harold Melvin in de Blue Notes. If You Don't Know Me By Now. 1989 had Simple Red er toch wel een groter hit mee dan het origineel toen het einde in de jaren 70. Maar ja, dat gebeurt wel vaak dat een cover dan toch beter scoort. Vaak is het andersom. Slechte cover, shitplaat, wordt niks wat je aan moet blijven. Dat komt ook vaak voor. Nu Anita Meijer en The One That I Love, The One That You Love staat hier.

bekende misverstand, hè? Hij wil wel, maar zij niet. Krijg je dit soort werkjes van dit praten? Want hetzelfde met die dames, willen niet. De heren willen wel. In dit geval een onmogelijke liefde, dames en heren. Rage, why don't you? 1992, je wordt terug hier. En deze aflevering van de Middagmix op Radio Seabreeze. Zo alweer meer dan 30 jaar geleden, deze plaat. Hè. Het goud van oud, ook de jaren 90 langzaam zeker. Wat meer goud van oud, hè. Dat is ook alweer een mooie poos geleden. De jaren 90, decennium, de jaren 90. Anyways, u een zit alweer bijna op. We gaan op weg naar de nieuws en de bijbehorende commercials. En na de commercials, deel 2 van deze radioshow vanuit Studio Vlijmen. Vlijmen ligt vlakbij Den Bosch, Brabant. De Brabantse invasie, deel 1. Met de 2 subdelen. En subdeel 2 komt naar het nieuws aan de beurt uiteraard. Met erin nog weer een verkeer. De markante 12 ins en de zaken die je meldt via rijnetradioseabreeze.nl. Als je verzoekjes wil aanvragen, dat kan via de mail rijnetradioseabreeze.nl. Rijn schrijft met een korte ei. Op weg naar het nieuws met de Flag of Seagulls. Wishing have a photograph of you. Tot zo.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Er is veel kritiek in de VS op het plan van president Trump om Russische diesel te importeren. Critici stellen dat de miljardendeal de Russische oorlogskas spekt en de VS medeplichtig maakt aan de strijd in Oekraïne. Zowel democraten als partijgenoten binnen de Republikeinse partij vinden het een ernstige morele fout. Trump wil met de leveringen de torenhoge brandstofprijzen drukken zo vlak voor de komende parlementsverkiezingen. De Oekraïnse president Zelensky waarschuwt voor meer Russische terreur. Nu het kouder wordt en de verwarming weer aangaat, schieten voor veel huishoudens de energiekosten omhoog. De prijs voor gas ligt tot 50% hoger dan een jaar geleden, mede door het conflict in het Midden-Oosten. Een gemiddeld gezin is daardoor honderden euro's per jaar extra kwijt aan gas en licht. Vergelijkingssites zien dat consumenten massaal hun tarieven voor langere tijd proberen vast te zetten. En deskundigen denken dat energieprijzen door het beperkte aanbod voorlopig hoog zullen blijven. Orkaan Isaias heeft vanochtend Florida in het zuiden van de Verenigde Staten bereikt. De orkaan is inmiddels afgezwakt tot een zware storm, maar veroorzaakt grote overlast. Nog voordat die storm aan land kwam, zaten al honderdduizenden huishoudens zonder stroom. Door de zware regen, harde wind en overstromingen zijn wegen geblokkeerd en is er schade ontstaan aan gebouwen. Plaatselijk zijn verplichte evacuaties afgekondigd vanwege het risico op stormvloeden. En door een opzettelijke brandstichting rijden er de hele dag geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus. Vannacht is er een deur van een technische ruimte opengeslepen en zijn er kabels in brand gestoken. De politie en forensische opsporing onderzoeken de zaak en houden rekening met sabotage. Verdachten zijn er nog niet, ook over de exacte schade is nog veel onduidelijk. Spoorbeheerder ProRail kan pas herstelwerkzaamheden uit gaan voeren zodra het politieonderzoek ter plaatse is afgerond. Het weer, er is een mix van wolken en zonnige perioden met her en der een flinke bui. In het noorden valt er veel regen met onweer en harde windstoten. Het is een graad of 14 en er staat een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor 20 euro per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
7: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
8: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
9: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
10: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
11: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
12: De mid-season sale bij Kicks is gestart. Shop nu met kortingen tot 30% op de nieuwste collectie van topmerken. Voor vanavond 12 uur besteld is volgende werkdag in huis. Kicks.nl.
13: Heb jij is al gezien. De Radio Seabreeze t-shirts.
14: Ze zijn te koop in onze winkel op de website.
15: En er zijn ook Seabreeze mokken en stickers te koop.
14: Ga dus snel kijken en bestel.
15: Kijk op radioseabreeze.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend t-shirt van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Dat werd gebruikt om een overzicht tot 40 volgens mij. Toen werd hij het gebruikt, Lex Harding, dat als talkfiller, om het zo maar te zeggen. Het introotje van deze single. BBQ met de Starlet, iconische plaat. En daarmee openen wij deel 2 van de middagmix op deze zaterdag. We kijken naar buiten, het is waaierder, het regent een beetje. Het is een beetje druilerig weer eigenlijk. De zomer is voorbij. Kijk spontaan weer dat Gerard Koks gevoel, hè. Het is weer voorbij, die mooie zomer. Natjes in juni moeten kijken, ja. Was een stuk heter. Maar een beetje regen voor de natuur is wel goed, hè. Dat is goed voor de tuin ook. Het is allemaal dor en droog, dus een beetje vocht erbij, dat kan geen kwaad. Jouw middagmix, wat doen we vandaag? Het tweede deel van deze radioshow. Het goud van Outeraan, de hits van u. En uiteraard de markante 12-ins. En de zaken die je meldt via rijnetradiosibris.nl. Dat kun je gewoon mailen. Dan neem dat gewoon mee hier in de platenlijst. Of iemand de groeten doen. Of andere zaken wereldkundig maken via dit radioprogramma. rijnetradiosibris.nl. Het gaat van Outeraan, de hits van u. Nu weer even tijd voor de hits van u op dit oude station. Bij Baraxa en Faithless. A New Religion. Kennen we ook ergens van als je goed luistert.

kast is ook veel te zwaar. Mag maar maximaal 25 kilo tillen per man. En 50 kilo alleen tillen, dat gaat niet. En dat deze man even. Terug van 1989 met de dijk. En ik kan het niet alleen. De band die momenteel tot dusver aan doet. Hè. Tja, het is een beetje klaar met de eerste van de dijk. Maar het is wel weer leuk om het terug te horen. Hè. Jouw middagmix. Het bekende en minder bekende werk. Eén van de latere werkjes van Sting. If It's Love.

minister-president. Deze dame maken niet meer gek. Snaya Twain, dat doet impress me much. Een van die grote hits uit de jaren 90. 1999, weten we toch. Toen de tijd deze plaat in dit radus. Jouw middagmix. Reacties zijn welkom via Rijnet. RadioCibis.nl. Laat weten wat jij nog mist en wij gaan draaien voor je. De jaren 90, 1990, weten we nog. Dembski en de killer is hier.

Damsky en de Killer. Terug naar 1990 hier op Radio Seabreeze. Het leidt ons naar het weekend weerbericht. Eens even kijken wat we vandaag hebben voor weer. Vanmiddag is er een mix van zon, wolkenvelden en talrijke buien. Bij een stevige wind liggen de maxima op circa 14 graden. Met name aan de kust kan het onstuimig zijn met een krachtige tot harde westenwind en flinke windstoten. Gedurende de avond neemt de buiigheid in het zuiden af. In het noorden blijven veel buien voorkomen. S'nachts koelt het af naar zo'n 7 tot 12 graden. Morgen is het lange tijd in het noorden buiig en in het zuiden is er nog kans op een enkele bui, maar wel droog uiteindelijk. Het wordt zo'n 13 tot 15 graden. Dan de verkeersinformatie. 18 files, 43 kilometer. Dit zijn de belangrijkste knelpunten. De A7 Horen richting Zaanstad tussen afrit Averhoren en Purmerend Noord. Stilstaand verkeer al daar. De rechte rijstrook is dicht. Komt een kapotte auto. Staat 5 kilometer file. De vertraging 14 minuten. De A12 Duitse grens richting Arnhem tussen afrit Beek en Duiven. Langzaam rijden de stilstaand verkeer al daar. 7 kilometer file. De vertraging 7 minuten. En als laatste de A76 Geleen richting Aken tussen knooppunt Kundenberg en de Duitse grens. Politiecontrole. Actief al daar en dat geeft wat oponthoud. 2 kilometer file, de vertraging zo'n 8 minuten. Tot zover weer een verkeer. We kijken weer in de top 40 op dit moment. Een van die platen die misschien wel net kan gaan worden. De nieuwe Sven Silius heet Somebody New.

0: Transgenius en Somebody New. Het leidt ons naar de markante 12-inch. Lange dansbare platen, schrijft dit verleden of dit praat is van nu. Ook jij kan dat zelf bepalen. Als je ideeën voor dit item weet, dan mail het maar door. E-mailadres is rijn@radiosybries.nl. Rijn met een korte ei, @radiosybries.nl. Dan heb je tijd hem ingekleurd en dan gaan we aan de slag voor je. Best wel grote kans dat we hem gewoon hebben als je wat in je gedacht hebt. Heel wat maxi's verzameld de afgelopen jaren. De muziekdatabase is ook het resultaat van 30 jaar verzamelen. Begon ooit met MP3. Later werden het allemaal vlekbestanden in het kader van betere audiokwaliteit. Maar hoe dan ook, bijna 70.000 tracks in voorraad hier. Dus we gaan ook heel veel maxi's en allerlei andere varianten op tracks. Vandaag het volgende dus in de markante 12-inch. 1991, Luther Vandross. Luther Vandross kennen we van Endless Love. And the best things in life are free. Beide singles hebben we al eens een keertje gedraaid in deze radioshow, maar deze track hebben we wat minder vaak gedraaid. En is een beetje buiten beeld gebleven. Luther Vandross, The Power of Love. Het is het zevende studioalbum van Luther Vandross. Dat uitkwam in 1991. Dit is eigenlijk de titelsong, zo kun je het stellen. En die is dan weer geremixed. Neem het terug dus naar 1991 met Luther Vandross en The Power of Love. En je hoort hem in de Frankie Knuckles Radio Remix. Veel plezier ermee.
1: Listen. Do you want to know a secret? Move with me inside the strange world of the 12-inch. Where nothing is as it seems. Where everything has its place. And there's a place for everything. And anything can happen.

De titelsong, The Power of Love, je hoorde Luther Vandross. En de productie was in handen van Frankie Knuckles. Je kent hem nog van de Whistle Song, hè? Dat was ook in de jaren 90 een redelijk succesvol. Kunnen binnenkort wel eens een keertje draaien weer. En dan denk je, oh ja, dat was toen de tijd ook nog van dit.

genre van de dance classics. Angela Bouffil en Holding Out for Love, 1981. Jouw middagmix, het bekende en minder bekende werk en ook het verrassende werk. Dit werk van Jess Ingram bijvoorbeeld, It's Real.

Duitse klassiekers uit de jaren 70. Harpo en Movistar. In het midden van de jaren 70 een groot hit. En dat klopt ook, want het was 1975 dat het in de hitparade stond. Hè. Hey, dit is weer klaar, mensen. Ik dank je weer voor het volgen. De middagmix gaat weer sluiten. Studio Vlijmen gaat sluiten, maar Studio Putten gaat zo meteen weer open. En je kunt hem ook zien. www.radiosybris.nl. De webviewer gaat dan oefenen naar Studio Putten. Studio 626. Brabantse invasie deel 2. Ik dank je voor het volgen nogmaals. Reacties op dit radioprogramma. Rijnet, radiosybris.nl. Rijn met een kort ei. Ideeën voor de Markante 12 is. Om snel de koffer van andere zaken te melden voor de volgende uitzending. Laat het mij maar weten. Rijnet, radiosybris.nl. Nog geen houseklassieker dan. Adventures of Stevie V. Dirty Cash kennen we al, maar dit was het toen dat ook nog. Adventures of Stevie V en Body Language.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Nederland wijst het nieuwe compromisvoorstel voor de Europese meerjarenbegroting resoluut af. Ierland wil als EU-voorzitter 140 miljard euro schrappen, maar minister Heijne van Financiën noemt dat ruimschoots onvoldoende. Nederland eist samen met 5 andere netto-betalers dat de EU-begroting met honderden miljarden extra wordt verlaagd. Ook wil het kabinet dat het geld vooral wordt besteed aan defensie en economische concurrentiekracht in plaats van aan landbouwsubsidies. Een toespraak van partijloos Tweede Kamerlid Mona Keijzer heeft geleid tot grote ophef op het NSC-congres. Tientallen leden verlieten demonstratief de zaal toen Keijzer het podium beklom voor haar speech. Keijzers komst veroorzaakte eerder al het opstappen van de enige NSC-europarlementariër. Keijzer sprak op uitnodiging van het bestuur om bruggen te slaan tussen conservatieve politici. Tijdens de partijbijeenkomst werd bekend dat NSC volgend jaar niet meedoet aan de provinciale statenverkiezingen. Er is veel kritiek in de VS op het plan van president Trump om Russische diesel te importeren. Critici stellen dat de miljardendeal de Russische oorlogskas spekt en de VS medeplichtig maakt aan de strijd in Oekraïne. Zowel democraten als partijgenoten binnen de Republikeinse Partij vinden het een ernstige morele fout. Trump wil met de leveringen de torenhoge brandstofprijzen drukken zo vlak voor de komende parlementsverkiezingen. De Oekraïnse president Zelensky waarschuwt voor meer Russische terreur. En door een opzettelijke brandstichting rijden er de hele dag geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus. Vannacht is er een deur van een technische ruimte opengeslepen en zijn er kabels in brand gestoken. De politie en forensische opsporing onderzoeken de zaak en houden rekening met sabotage. Verdachten zijn er nog niet, ook over de exacte schade is nog veel onduidelijk. Spoorbeheerder ProRail kan pas herstelwerkzaamheden uit gaan voeren zodra het politieonderzoek ter plaatse is afgerond. Het weer, er is een mix van wolken en zonnige perioden met her en der een flinke bui. In het noorden valt er veel regen met onweer en harde windstoten. Het is een graad of 14 en er staat een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
7: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
8: Van wereldclubs tot verborgen parels.
7: FCSurprise.nl.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
11: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radioseabreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 aan.

En met de Runaway Train van Soul Asylum werd het alweer 8,5 over de klok van 2 uur. En dat betekent dat we deze pakken we weer afgetrapt zijn met het popfront op deze zaterdagmiddag. Het is 10:10, 20:26. De Brabantse invasie op Radio Seabreeze is al 2 uur. We zijn eigenlijk precies op de helft, want om 12 uur was er Rijn Roosendaal met de middagmix live vanuit Studio Vlijmen. En dit is live vanuit Studio 626 in Putten, het uiterste zuidwesten van Noord-Brabant. Tegen Zeeland en de Belgische grens aan. En van hieruit hou ik je de komende 2 uur in elk geval gezelschap in beeld en geluid. Je kunt meeluisteren via de Middengolf 1395 en 1098 via de Radio Seabreeze app die je gratis kunt downloaden via radioseabreeze.nl in beeld en geluid en ook in beeld en geluid via antonnachtzaam.nl/studio626. We hebben straks een aantal platen op verzoek, onder andere een originele plaat van Ingeborg en Clouseau uit 1988 en wij draaien de 2026 versie van niemand minder dan Yves Berendsen en die draaien we op verzoek. Dat zo direct allemaal, maar eerst nieuwe muziek van Ellie Goulding.

Jawel. Taos, New Mexico. Muziek uit 1972 van R. Dean Taylor. Een country grootheid. En ja, country muziek is helemaal trending en topic als het ware. Het is 17 over 2. We gaan een plaat draaien. Speciaal op verzoek van Els. Ja, en Els die vroeg een plaat van Yves Berendsen. Els Bollaerts. En het was een oude plaat van Ingeborg en Clouseau. En met het nummer wat je zo meteen gaat horen, wonnen ze in 1988 de Bakkerenbeker. En de Bakkerenbeker, dat was een Vlaamse liedjeswedstrijd met een wisselbeker die tussen 1981 en 1990 werd georganiseerd. De beste zangers 2026 vertolkte Yves Berendsen dit nummer voor Els Bollaerts.

echte One Hit Wonder 1972. 11 weken tot 40 voor het Nederlandse duo Simon en Marijke. Ik moet het wel in het Engels uitspreken, het is geen Simon, maar Simon en Marijke. Ze piekte trouwens op nummer 2. 23 voorbij 14. Dit is Radio CBS. Net nostalgisch verfrissende geluid van Noord- en Midden-Nederland op de Middenhof. En uiteraard ook via het World Wide Web en de gratis app. Met nu muziek op verzoek van Bart van den Heuvel uit Den Haag. En vroeger om Albert Hammond uit 1975. Dit is Down by the River op Radio CBS. Goedemiddag.

Muziek uit 1988 van The Christians en Harvest for the World hier op Radio Series. Het is precies 2:30. Zometeen gaan we een blik werpen op wat het weer ons gaat brengen. Dit weekend, vandaag, morgen en wellicht begin van komende week. Maar eerst gaan we naar de overzeese gebiedsdelen van ons land. Hij is afkomstig uit de Nederlandse Antillen. Wacht, van Curaçao of van u, maar dan mag ik even kwijt zijn. Dit is Clarence Bennett Milton, vooral C.B. Milton uit 1994. Dat was destijds een dikke hit voor hem. Nummer 17 in 8 weken top 40. Dit is It's a Loving Thing.

0: Vanmiddag is er een mix van zon en wolken. Daarbij trekken er talrijke buien vanuit het westen over het land thuis. De maxima liggen rond 14 of 15 graden. Aan de kust staat een krachtige tot mogelijk harde westenwind. In het binnenland is er een matige westenwind. En hekje tsa en hekje ksa. Vanavond neemt de hoeveelheid buien in het zuiden van het land af, terwijl in het noorden veel buien voor blijven komen. En hekje X27, 's nachts koelt het af naar 7 tot 12 graden. En hekje XA en hekje XA, morgen verloopt de dag in het noorden bui. In het zuiden is het op een enkele bui na droog. Later op de dag wordt het ook in het noorden droger. Het wordt 13 tot 15 graden. En tot zover de update.
1: Dit is Bob Frans.
2: Speciale aanbieding.
3: Hi, this is Julian W. Turner. You are listening to Anton Nagzam. And this is my new song.

denk ik vooral Loes Doornbal een plezier mee doe door dit nummer nog een keer te draaien. De Spiksplinter nieuwe plaat. Hij kwam gisteren uit van Julian W. Turner. En Keep Them Here. Als je goed naar de tekst luistert, fantastisch. We horen het nummer morgen uiteraard in de hoedanigheid nog een keer langskomen als zijnde de speciale aanbieding. Keep Them Here, Julian Ward.

was het oude nummer 1 hit of het oude nummer 1 hit was. 12 weken top 40 voor AHA. Nummer is te vinden op hun debuutalbum Hunting High and Low 1985. Nummer stond in meer dan 10 landen op nummer 1. En de videoclip won maar liefst 6 MTV Awards. Ja, die waren er destijds nog. Max Verstappen die heeft de sprintrace van de GP van Singapore gewonnen. Hij bleef Lewis Hamilton ruim voor. Die tweede werd op bijna 3 seconden. En Charles Leclerc op maar liefst bijna 17 seconden werd derde. De kwalificatie voor de race van morgen die is een half uurtje uitgesteld. Dus je zal even as we speak zo'n beetje moeten gaan beginnen. Hou je op de hoogte tussen nu en 4 uur in elk geval nog. Mocht daar iets uitkomen. Het is 3:15 op de kop af op Radio Seabreeze. We gaan terug naar 72 met de OJ's en Back.

helemaal haar gelijk weer in de war. Gerard Cox. Rijn Roosendaal had het er in zijn programma nog over van... het is weer voorbij, die mooie zomermensen. En toevallig had ik hem ook nog in mijn playlist staan. 18 weken top 40. En ze piekte uiteraard op nummer 1. Terug naar de 80's met Clarence en Jackson Browne. Dit is Your Affair of Mine.

0: Dat zal best wel meevallen. Even toeteren. Sjoerd, Sjoerdje.
1: Hey, even meeten. Ja.
0: Ja, goed zo, jongen. Clarence Clemons en Jackson Brown en you're, inderdaad, a friend of mine.
2: Anton Nachtzaam. Pop Front.
0: Het is 4 minuten voor de klok van 3. Dat betekent dat we tot aan het nieuws van 3 uur er nog 1 hebben voor je. Eentje, een hele. En dat is er een van de Walker Brothers. En your baby, you don't have to tell me. 1966. Zometeen na het nieuws van 3 uur zijn we graag bij je terug voor het tweede gedeelte. Met onder andere het bittere fruit wat Sjoerd de Jong geserveerd krijgt net. Want hij wilde zo dolgraag een feestje vanavond. Maar hij heeft het toch maar afgeslagen. Ja, ja. Ik snap je helemaal, Sjoerd. Ik snap het. Zometeen dus bij je terug. En zoals vermeld, we gaan eruit met de Walker Brothers. Tot zometeen.
2: Popfront.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Turkije verbiedt vanaf 1 november het gebruik van sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. Het land wil jongeren zo beter beschermen tegen de schadelijke effecten van online platforms. Techbedrijven worden verplicht om strenge leeftijdscontroles uit te voeren bij alle accounts. Voor jongeren van 15 tot en met 17 jaar gaan bovendien automatische privacy-instellingen en ouderlijk toezicht gelden. Bedrijven die in Turkije de wet overtreden riskeren boetes tot 3% van hun wereldwijde omzet. Nederland wijst het nieuwe compromisvoorstel voor de Europese meerjarenbegroting resoluut af. Ierland wil als EU-voorzitter 140 miljard euro schrappen, maar minister Heijnen van Financiën noemt dat ruimschoots onvoldoende. Nederland eist samen met 5 andere netto-betalers dat de EU-begroting met honderden miljarden extra wordt verlaagd. Ook wil het kabinet dat het geld vooral wordt besteed aan defensie en economische concurrentiekracht in plaats van aan landbouwsubsidies. Een toespraak van partijloos Tweede Kamerlid Mona Keijzer heeft geleid tot grote ophef op het NSC-congres. Tientallen leden verlieten demonstratief de zaal toen Keijzer het podium beklom voor haar speech. Keijzers komst veroorzaakte eerder al het opstappen van de enige NSC-europarlementariër. Keijzer sprak op uitnodiging van het bestuur om bruggen te slaan tussen conservatieve politici. Tijdens de partijbijeenkomst werd bekend dat NSC volgend jaar niet meedoet aan de provinciale statenverkiezingen. En bij een ernstig ongeluk op de A2 bij Breukelen zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens informatie van de ANWB was er mogelijk een spookrijder bij het ongeval met 3 auto's betrokken. Maar de politie kan het bericht over een spookrijder nog niet bevestigen en doet nader onderzoek. De A2 richting Amsterdam is tot naar verwachting 6 uur vanavond volledig afgesloten. Het verkeer staat er al ruim een uur vast en wordt omgeleid via de A12, A27 en A1. Het weer, er is een mix van wolken en zonnige perioden met her en der een flinke bui. In het noorden valt er veel regen met onweer en harde windstoten. Het is een graad of 14 en er staat een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekendemakers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
5: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Jij bent niet uniek. Je bent voorspelbaar. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Iedereen om je heen weet wat. Weet jij het? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
8: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
9: Al meer dan 40 jaar, wow. Informatie en muziek, het klinkt uniek. Dit is Anton Nachtzaam.
10: Zaterdag van 2 uur tot 4 uur 's middags. Radio Seabreeze, AM.

Earth, Wind and Fire samen met The Emotions. En Boogie Wonderland sprak de tijd op 9 minuten over de klok van 3 uur. Radio Seabreeze 1098-1395. De gratis Radio Seabreeze app. En uiteraard via de website radioseabreeze.nl. Met nu Lucas en Steve.

get around, let your hair hang down. Zo'n beetje is het wel de strekking van het plaatje, jongens. Catapult 1974 alweer. Time flies when you're having fun. Het is alweer 14 over 3, 15 over 3, even as we speak. Hij zit op tankkantoren zich voor te bereiden op een nieuwe werkweek. Sjoerd de Jong. En hij vroeg Little Steven en Ruben Blades. En de Bitter Fruit uit 87.

Zonder twijfel het allerkortste nummer ooit gemaakt. Iets meer dan 1 minuut en 8 seconden. 1971, Ramses Shaffy en Als het stormt. En deze snedige snaak die blaast vandaag 10 oktober 2026 72 kaarsjes uit. Ex-liedzanger van Halen, zijn bijnaam is Diamond Dave. Inderdaad, David Lee Roth scoorde geen hit met dit nummer, maar wel bekend, California Girls.

0: More Than A Woman. Muziek van de Bee Gees. Een nummer dat trouwens destijds ook uitgebracht werd door de heren van Tavares.
1: Iets te melden, app 06-47-37-66-92.
0: Ondertussen zometeen het weer uit de regio. En tot die tijd gaan we terug in 1984 hier op Seabreeze AM met Bruce Huppelkey, Springsteen.

Vandaag is er een mix van zon en wolken. Daarbij trekken er talrijke buien vanuit het westen over het land. De maxima liggen rond 14 of 15 graden. Aan de kust staat een krachtige tot mogelijk harde westenwind. In het binnenland is er een matige westenwind. Vanavond neemt de hoeveelheid buien in het zuiden van het land af, terwijl in het noorden veel buien voor blijven komen. 's Nachts koelt het af naar 7 tot 12 graden. En Hekjiksa, morgen verloopt de dag in het noorden bui. In het zuiden is het op een enkele bui na droog. Later op de dag wordt het ook in het noorden droger. Het wordt 13 tot 15 graden. En tot zover de update.

was het net of je dat nummer met een wasknijper opzocht. Dat was uit 1983, Boogie Down. En Mr. L. Juro, 5 weken top 40. En hij piekte op nummer 14 destijds. Dit is het prototype van een echte one-hit wonder. Gonzalez was een Britse R&B, disco en funkband. En ze scoorde 1 klein hitje. I Haven't Stopped Dancing uit 1977.

gemeente spannend bij de kwalificatie voor de race van morgen. Had eerst Lewis Hamilton de snelste tijd, daar dook Max Verstappen 3/10 van een seconde onder. En even later duikt Lando Norris nog eens met 2/10 onder de snelste tijd van Verstappen. Dus het wordt een close finish, dat kunnen we wel vertellen. Het is 4:12, Radio Seabreeze met The Angels. Oude speciale aanbieding van vorige week. En Why Won't You Do That To Me? Hier bij Seabreeze AM. Tot 4 uur nog Popfront zaterdag op 10:10:26. Daarna Paul van der Mark. Onderweg Rick Ashley. En Whenever You Need Somebody. Maar eerst de snelle liefde.

weken tot 40, nummer 2 voor Rick Ashley. Max Verstappen heeft aan enige time dus ronde genoeg om door te gaan naar de tweede kwalificatie voor de race van morgen. De Nederlander eindigde als 8e in de eerste kwalificatieronde. Nummer 1, Lewis Hamilton, wordt vervolgd. De baan wordt wel sneller en sneller, dus we gaan het meemaken. Dit is de nieuwe van Agda en de Munnik.

kat te horen, is het dan bijna 5 uur. Dus loopt allemaal, hij loopt allemaal te zeuren van eten, eten. Koning Quibus krijgt over een uurtje eten. Ja. Hoor je? Nou. Als hij mag miauwen, dan lukt je natuurlijk niet. Maar goed. Baby, I Love You, 12 weken top 40, nummer 5 voor Andy Kim. Blik op de klok, werpend zien we dat het 3 minuten voor de klok van 4 is. We gaan snel afscheid nemen en een plaats maken voor Paul van der Mark. Met J-klassiekers en andere pareltjes. Morgen een nieuwe afspraak tussen 2 en 4 voor een nieuwe Pofrond. Ik wens je nog een hele fijne zaterdag. Veel plezier met de collega's en tot morgen.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij het ernstige ongeluk op de A2 bij Breukelen is de spookrijder om het leven gekomen. De automobilist reed in de verkeerde richting en botste ter hoogte van de afrit op twee auto's. Eén inzittende raakte gewond, de bestuurder van de andere auto bleef ongedeerd. De snelweg A2 richting Amsterdam blijft tot zeker 6 uur vanavond dicht voor sporenonderzoek. Er staat al een file van 1,5 uur en het verkeer wordt omgeleid. De hulpverlener die vorige week met ebola naar Nederland werd overgebracht is volledig hersteld. De patiënt heeft het Leids Universitair Medisch Centrum verlaten nadat alle ebola-tests negatief bleken. De hulpverlener van Artsen zonder Grenzen raakte besmet tijdens werkzaamheden in de Democratische Republiek Congo. Na repatriëring werd de patiënt direct in strikte isolatie opgenomen en behandeld in Leiden. Volgens het RIVM is de persoon weer gezond en is er geen enkel risico meer op besmetting. Turkije verbiedt vanaf 1 november het gebruik van sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. Het land wil jongeren zo beter beschermen tegen de schadelijke effecten van online platforms. Techbedrijven worden verplicht om strenge leeftijdscontroles uit te voeren bij alle accounts. Voor jongeren van 15 tot en met 17 jaar gaan bovendien automatische privacy-instellingen en ouderlijk toezicht gelden. Bedrijven die in Turkije de wet overtreden riskeren boetes tot 3% van hun wereldwijde omzet. En de Indiase autoriteiten hebben duizenden aanhangers van de zogeheten kakkerlakkenbeweging opgepakt nog voor hun grote protesten konden starten. Het centrale plein in New Delhi is geblokkeerd door de politie. Leiders van de beweging werden direct in het vliegtuig gearresteerd. Tientallen metrostations werden gesloten en het mobiele internet werd grotendeels platgelegd. De jongerenbeweging protesteert tegen de omstreden kieslijstherzieningen, waardoor miljoenen Indiërs mogelijk hun stemrecht kwijtraken. Het weer, er is een mix van wolken en zonnige perioden met her en der een flinke bui. In het noorden valt er veel regen met onweer en harde windstoten. Het is een graad of 14 en er staat een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op Andymeister.com.
5: Start de motor. De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
8: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
13: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
12: Help je mee?
14: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: bij zeeklassiekers en andere pareltjes. Dit is Paul van der Mark.
1: En ik wens je een bijzonder goede zaterdagmiddag. 4 uur geweest hier bij Radio Seabreeze. Dat betekent dat we de komende 2 uur hier de zeezenders centraal gaan stellen. En niet alleen de verhalen, de feiten en de herinneringen, maar ook de muziek uit die tijd. Getuige van het nummer waarmee we begonnen. Even Hedde Hemmer van Trini Lopez. Even Anton bedanken voor de afgelopen 2 uur hier bij het station. En ik zou zeggen, ga er even lekker voor zitten. Doe ik ook. Ik heb mooie platen meegenomen en heel veel mooie verhalen.

Ik heb even naar buiten gekeken, maar het is hier in Frankrijk niet zo'n beautiful day. Het is een beetje grijs, een beetje herfst aan het worden. Het is niet anders. Bobby Bloem was dat met Montico Bay. En we gaan naar de jaren 60. Remembering these 60s classics. Doen we met The Fortunes en You've Got Your Troubles.

0: was er weer eentje onder het motto
1: goud op 45 toeren.
0: Een stapeltje mooie singeltjes meegenomen uit de discotheek hier van Radio Seabreeze. Je hoort ze de komende 2 uur. Straks in de 2e uur ook uitgebreid het verhaal van hoe de VRON, de Vrije Radioomroep Nederland, tot stand kwam. Een verhaal van Lex Harding en Bul van Wey. Maar we gaan eerst even aan boord van de Mi Amigo.
2: Zeezender nieuws van toen.
0: Nemen we weer een duik in het radioverleden. We gaan terug naar 14 oktober 1976. Aan boord van de Mi Amigo. Mark Jacobs, achter de microfoon. Dit is Baken 16.
3: Luisteraars, u moet me wel even vergeten. Ik moet even de troep opruimen, want alles is hier naar beneden gevallen. Dit is niet normaal weer. Wat een bende. Nou, zo, stoeltje weer recht zetten. Eens even op een knopje drukken, hoor, of het eruit komt.
2: Mark Jacobs of Mi Amigo.
3: Frank en ik kijken elkaar verschrikt aan door het glas. Frank zit aan de andere kant, die kan alle apparatuur weer van de vloer oprapen. Nou, het is hier een rommel, zeg. Allemaal platen en allemaal banden op de vloer. Nou, goed. Ik heb in elk geval nog wel een brief voor mijn neus. Die is nog op de plaats blijven liggen. Die zullen we maar even gaan behandelen. Ik neem er even een slokje bij, luisteraars, hoor. Lekker. Moet u eerlijk bekennen, ik ben heerlijk aan een pilsje bezig. Ben ik ook wel aan toe, eigenlijk. Ik heb een brief gekregen van mijn vaste briefschrijfster Willemientje uit Den Haag. Ja. Willemientje, luisteraars, dat is een hele gezellige schrijfster. Die schrijft altijd roddelpraatjes over de buurt waar ze in leeft en zo, over overbuurvrouwen en dergelijke. Ik zal het niet allemaal gaan voorlezen, want dan barst u helemaal uit in lachen. Maar in elk geval, Willemientje heeft kaakholteontsteking, schrijft ze. Wel, Willemien, ik hoop dat het gauw overgaat, want voor zover je het geschreven hebt, is dat bij jou meestal nogal een langdurige kwestie. En je bent ook de jongste niet meer, dus vandaar dat je maar eens een beetje veel sinaasappeltjes moet eten en zo, wat lekkere stukjes biefstuk. Dan word je krachtig van. Een goed kippensoepje van verse kip zou je ook wel eens kunnen trekken. Dat is altijd goed voor je. Dat doen wij hier aan boord ook. Er gaat iets brommen. Nou is het weer weg. Verder schrijf je dat ik veel groetjes krijg van Nelleke Belleke. Dat vind ik erg leuk. Doe haar heel veel groetjes terug. Je schrijft dat de familie aan de overkant, die van de verre kijken, dat ze weer een auto hebben. Aha. Wel, ik hoop dat ze weer een mooie auto hebben. Dat is een hele aardige familie. Die koopt elke, wat zal het zijn, 4, 5 weken kopen ze een nieuwe auto. Je lacht je rot, joh. Goed, heerlijk joh, zo'n roddelbrief schrijft ze nog verder, ons Willemientje. Het is een L van een brief trouwens, maar hier staat ook nog iets leuks bij. Willemientje schrijft mij dat Baken 16 is uitgegroeid tot een prettig te beluisteren programma. Je merkt dat de sfeer ook gezellig is aan boord. En dat is toch leuk. Ze schrijft verder veel groetjes, draait de home office de nek om en stoot ze lek uit mijn naam, staat eronder. Wel Willemien, we zullen het doen zodra er weer zo'n boot komt met allemaal van die fotografen van de home office. Dat is het Engelse ministerie voor Binnenlandse Zaken. Dan zullen wij ze uit jouw naam even de nek opdraaien. Ja, je moet zulke dingen maar niet schrijven, want je weet dat ik alles altijd voorlees op de zender. En als je dat liever niet wil, moet je het ook maar niet schrijven. Willemien, bedankt voor je brief. Ik vond het ontzettend leuk weer van je gehoord te hebben. Hou je taai en denk om het goed eten, hè?

is een mooie klassieker van dat viertal uit Liverpool. Deze weekend daarvoor een uitgebreid fragment van Baken 16, 14 oktober 1976 met Mark Jacobs.

afkomstig van een van mijn favoriete albums aller tijden. Simon & Garfunkel en Cecilia. En ja, we hebben ze weer. En weet het, ze hebben alleen maar grote historische waarde. Die commercials van destijds.

Liene, uniek in Brugge. Modehuis Liene, toonaangevend in trouwkleding en avondkledij. Modehuis Liene in de Steenstraat te Brugge, formidabel door zijn speciale prijzen. In Brugge, Modehuis Liene.

0: zo'n plaatje dat ik vanmorgen tegenkwam hier in de discotheek. Lang niet gedraaid door Harley Quinn. Ik weet niet waar ze vandaan komen. En ik weet ook niet wanneer dit een hit was. New Orleans, dat was de titel. Maar ik ga het even voor je opzoeken. Ik had er nog geen tijd voor. Eerst maar eventjes naar België.
1: En zij zijn het nieuws van toen.
0: Op 12 oktober 1962 krijgt België haar eigen zeezender. Radio Antwerpen. Vanaf het schip Uilenspiegel.
2: Beste luisteraars, hier is Radio Antwerpen van op het schip Uilenspiegel op de Noordzee.

0: Beste vrienden luisteraars, wil je ons een dienst bewijzen? Zend dan een kaartje naar Radio Uilenspiegel of een telegram in Nervierstraat 10 te Antwerpen met uw bevindingen over de beluisterbaarheid en u mag natuurlijk ook telefoneren. Doe dan alsjeblieft dadelijk naar ons nummer te Antwerpen 03 39 77 83. Wij herhalen nog even Radio Uilenspiegel in Nervierstraat 10 te Antwerpen. En zoals daar straks reeds gezegd, kun je ons ook telefonisch bereiken op het nummer 39 77 83. Bij voorbaat dank en hartelijke groeten van Uilenspiegel.
1: Het was Radio Veronica die het station een steuntje in de rug gaf.
2: Nee, beste luisteraars, dit is geen vergissing. U luistert inderdaad naar Radio Veronica. Maar Radio Veronica stond een korte zendtijd af aan Radio Uilenspiegel om u te laten weten dat Uilenspiegel vandaag in de ether komt. Dames en heren, wij danken u voor de aandacht.
1: De kleindochter van de oprichter van het station, George de Caluwee, over het waarom van Radio Antwerpen.
3: Wij zaten op een avond thuis en ik hoor hier met mijn vader zeggen: allee, nou is die 72 jaar, die oude van mij, en die begint met een boot. En ik kan me dan herinneren dat ik hem gevraagd heb: waarom doe je dat? Ah, ik mag in België niet uitzenden. Dus uw bompa gaat piraat worden.
1: En soms was de eigenaar van het station, George de Caluwee, zelf ook te horen vanaf het zendschip Uilenspiegel.
4: Dames en heren, alles gaat best hoor. Maak u geen zorgen over mij. Alles is veilig en goed aan boord.

heerlijke, relaxte muziek op de zaterdagmiddag hier bij Radio Sibiri. Sly and the Family Stone, It's a Family Affair. En daarvoor het verhaal van Radio Antwerpen, oftewel Radio Oude Spiegel. Het zou overigens niet lang op de Noordzee liggen, want bij een grote storm liep het op het strand van Katzand. En ik ben overigens ook nog eventjes in dat verhaal gedoken van die formatie Harley Quinn met het nummer New Orleans. Ik heb niks over kunnen vinden, dus mocht je er wat van weten, even een mailtje naar paul@radiosibiri.nl. Zo leer ik er ook weer wat bij. En dat adres is ook geschikt om de Zeeklassiekers nieuwsbrief aan te vragen. Gratis, elke maand die mailbox, vol met verhalen over de zeezenders van destijds. Paul@radiosibiri.nl.

0: Zat weer eventjes met zo'n mooie zeeklassieker in de jaren 60. Lloyd Price and I'm Gonna Get Married.
1: Zeezender nieuws van toen.
0: Ruim een maand voordat de zendmast van de Ross Revenge in de Noordzee belandt, zijn er al problemen met de 90 meter hoge zendmast. Een voorbode, zoals later zou blijken.
2: Luisteraars, goedemorgen op 963 kHz. Dit is Radio Monique Internationaal. Het is 9 minuten voor 8:30 en wegens wat problemen met onze zendmast zijn we een tijdje uit de lucht geweest, maar we zijn er weer. En dat hopen we zo te houden natuurlijk tot vanavond 7 uur. Tot 9 uur opstaan met Monique.
3: 303 mocht af en toe het signaal wegvallen, niet aan de radio draaien. Dat ligt niet aan het apparaat aan land, dat ligt aan het apparaat hier op zee. En dit was het voor vandaag. 303, niet met Sebastian Bleck zoals je gewend bent, maar met Luc Dardin. De platen draaien we vandaag voor Dick Verheul, voor Luc Dardin en hun complete familie in de Benelux en Duitsland. Het kwam trouwens vanaf een zeer stormachtige Noordzee, deze 303 aflevering. Eens even kijken wat het maandag gaat worden. Laten we hopen dat het iets beter is. Zo direct tussen 11 en 12 krijg je Joost en wij spreken elkaar vanmiddag tussen 4 en 6 voor Windkracht 4 tot 6. Nog een prettige vrijdag en mochten we elkaar niet meer spreken, een heel prettig weekend en graag dan tot volgende week maandag. De groetjes, hi. Luisteraars, het is 3:00 precies en wegens de storm van vannacht en vanmorgen vroeg is er lichte schade ontstaan aan de draden en zo hier aan boord. Monique gaat voor vandaag de lucht uit en we hopen u morgen vanaf 5:00 weer aan het apparaat te treffen. Voor vandaag nog een prettige dag en graag tot morgen.
0: Ik zal me eventjes uitleggen waarom er vandaag geen Monique Top 50 is. We hadden gisteren allerlei voorbereidingen getroffen, of liever gezegd eergisteren al. Maar je weet het, ik weet niet of je gisteravond toevallig het journaal hebt gezien. We hebben hier wat briesjes geblazen. En slachtoffers daarvan waren onder andere alle voorzorgsmaatregelen die wij hadden getroffen. Lijsten, jingles, promospots, weet je die dingetjes, collages en zo. Dus het spijt ons verschrikkelijk. We wilden wel, maar de natuur was het niet met ons. Helaas. 10 minuten over 12, dat was de nummer 1 uit de 50 van vorige week, dus heet hem wel. Rick Astley, I'm never gonna give you up. Tot 3:00 is dit Luc Dardin bij je. We dragen gewoon allerlei lekkere deuntjes. Zoals onder andere deze van Karel Fielka. Hey Matthew.

In een van de komende nieuwsbrieven van de Zeeklassiekers en andere pareltjes het verhaal wat er op die bewuste dag in oktober allemaal aan boord van de Ros Revenge gebeurde. En daar werd ook de basis gelegd voor de breuk van de mast een maand later. En daarna, Nadine en hoe toepasselijk, Windforce 11.

0: Rawhide! Ik zie mezelf weer helemaal zitten op de bank, thuis, lang geleden, kijkend naar Rawhide. Frenkie Leen was dat.
1: En ze zijn het nieuws van toen.
0: De Jukebox behoorde tot de oudste programma's bij Radio Veronica. Presentatoren waren Fred van Amstel, Anouska, Lex Harding, Gil Montagne en uiteindelijk Stan Haag tot het einde van het station. Luister naar een fragment van dit programma. 12 oktober 1963 met Anouska, de discjockeynaam van Judith de Leeuw.
2: Druk op de knop, muziek.

0: Goedenavond, luisteraars. Het is vandaag zaterdagavond 12 oktober en hier is Anoushka met de jukebox. De familie Schluter, Willem Molhof, 11 Amsterdam Slotervaart, die schrijft mij: aangezien vader jarig is, willen we zo graag iets horen uit Porgy & Bess. Dit was Bess, You Is My Woman Now, gezongen door Ella Fitzgerald en Louis Armstrong.
1: Wat mooi!
2: Kleurrijke motieven breidt u gemakkelijk met Neveda Ombre.
0: Het Wolga-lied van Lehar, dat is aangevraagd door Beb van Rossum, Schoolstraat 1 in Alphen, voor chef Giesbers. U hoorde Peter Anders tenor met orkest onder leiding van Werner Eisbrenne.
3: Van de winter de behagelijke warmte van de zuidelijke zon in huis. Installeer een internohaard, kolen of olie. Voor werkelijke warmte, interno.
0: Als u een verzoekplaat wilt horen, luisteraars, in dit programma Veronica's Jukebox, stuurt u dan 6 weken van tevoren een briefkaart naar Radio Veronica, postbus 218 in Hilversum. Dit is Anoushka, allemaal nog een heel prettige avond en tot morgen.
4: Ja, en als je het dan hebt over...
5: Dit is weer een plaat met een radioverhaal.
4: Dat kunnen we niet om deze heen.

was al die tijd de tune van het programma Jukebox van Radio Veronica. Norman Petty, een man die onder andere ook meeschreef aan nummers als Peggy Sue en That Will Be The Day van niemand minder dan Buddy Holly.

De nieuwe circus zou nog even terugkomen op Jukebox. Ik wist het niet, maar Joost de Draaier heeft het ook een tijdje gepresenteerd. Hij komt het zo meteen zelf vertellen. Wat oudere opname, maar hij vertelt het straks zelf.

Draai van Ellison Moyet op deze zaterdagmiddag hier bij Radio Cyprus. Mocht je er net bij komen, welkom bij Zeeklassiekers en andere pareltjes.

0: Begin vorig jaar overleed Willem van Koot, oftewel Joost den Draaier. Wij vonden in ons archief het verhaal van hem, hoe hij destijds bij Radio Veronica terechtkwam.
1: Radio fascineerde mij altijd, van kindsbeen af aan. Ik wilde Nederlands studeren, maar mijn familie had altijd Utrecht gestudeerd, maar ik had niks met Utrecht, ik wou per se naar Amsterdam. Met de maximale beurs in die jaren was 2400 gulden, ik vergeet het nooit. Nou, dat ging niet natuurlijk, want ik was ook lid van het korps worden, ben ik ook nog geworden. Ik had allerlei baantjes, maar dat was niet genoeg. Ik had een dure kamer, 60 gulden in de maand, mooie kamer. Ik heb bij Van Houten chocoladefabriek gewerkt in Weesp. Tankstation, ik heb van alles gedaan. En ik kwam tegen ineens op een feestje in Hilversum, waar mijn ouders nog steeds woonden. Geron van Wij, die kende ik van de middelbare schoolfeestjes. Ik zeg, Geron, jouw vader heeft iets te maken met de Radio Veronica. Ja, zei ze. Ik zeg, nou, heb je geen baantje voor me? Nou, ik kom langs maandag. Ik kom natuurlijk langs maandag morgen. Kom ik bij Tony Vos, net programmaleider geworden. Ik zeg, heb je een baantje? Nou, Geron van Wij had koffietijd. Kun je daar teksten voor maken en kun je het samenstellen? Ik zeg, natuurlijk. Nou, zo is het begonnen eigenlijk als tekstschrijver. Bij Veronica ben ik begonnen. En ik heb vele commercials gemaakt. En in die zomer, het was 1961... hadden ze geen geld bij Veronica en personeelsgebrek. Tony ging bij vakantie, deed het verzoekplatenprogramma Doebox iedere dag. En toen zei Tony, we hebben geen mensen, kun jij dat? Natuurlijk, Doebox, het verzoekplatenprogramma, dat heb ik een paar weken gedaan toen Tony met vakantie was. Grote hilariteit alom. Dus Tony hoorde dat toen hij terugkwam. En die zei, jij krijgt een eigen programma, weer een eigen programma. Ik zei, oh jeepie. Toen zei hij, maar dan moet ik wel voor de programmering moet ik een titel en een naam weten. Toen dacht ik, wat moet ik nou weer verzinnen? Joost mag het weten. Ah, Joost mag het weten. Joost te draaien. Zo is het ontstaan. Dus ik kreeg een radioprogramma op zaterdag, eerst een half uurtje. Joost mag het weten. Nou, daarvoor een succes. En een maand later had ik iedere dag een programma. Dat werd 's avonds tussen 7 en 8, geloof ik. Joost mag het weten. En zo is het eigenlijk ontstaan in 1961.
0: Joost den Draaier met zijn verhalen. Wij gaan op weg naar het nieuws en de reclame van 5 uur met The Shadows. Tot zometeen.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Treinreizigers van en naar Schiphol moeten rekening houden met flinke vertragingen en drukte. Door een stroomstoring bij Amsterdam vielen veel treinen uit, onder meer richting Utrecht, Dordrecht en Venlo. Die storing is inmiddels verholpen, maar de NS is de dienstregeling nog aan het opstarten. Ook op andere trajecten in het westen rijden minder of geen treinen door wisselstoringen en een spoorbrand bij Delfshaven. ProRail kan nog niet zeggen wanneer al het verkeer weer volledig volgens schema rijdt. De Palestijnse parlementsverkiezingen van komende maand gaan definitief niet door. President Abbas heeft ze officieel uitgesteld naar september volgend jaar samen met de presidentsverkiezingen vanwege de verslechterende omstandigheden in het gebied. Die stap zorgt voor felle reacties. Israël beschuldigt Abbas van liegen en bedriegen, terwijl Frankrijk juist aandringt op snelle verkiezingen. In de Palestijnse gebieden is er nu al 20 jaar geen parlementaire verkiezing meer gehouden. Voorzitter Costa van de Europese Raad wil een forse verhoging van het EU-budget waar Nederland, Duitsland en nog vier andere netto-betalers fel op tegen zijn. Het EU-budget zou met 60% stijgen naar 2000 miljard euro in de periode 2028-2034. Costa bezocht gisteravond premier Jette om te lobbyen voor nieuwe Europese belastingen of hogere bijdragen van de lidstaten. Maar Nederland benadrukt dat het budget drastisch omlaag moet en er moet worden gekort op landbouwsubsidies en geld naar arme regio's. En de Indiase autoriteiten hebben duizenden aanhangers van de zogeheten kakkerlakkenbeweging opgepakt nog voor hun grote protesten konden starten. Het centrale plein in New Delhi is geblokkeerd door de politie. Leiders van de beweging werden direct in het vliegtuig gearresteerd. Tientallen metrostations werden gesloten en het mobiele internet werd grotendeels platgelegd. De jongerenbeweging protesteert tegen de omstreden kieslijstherzieningen, waardoor miljoenen Indiërs mogelijk hun stemrecht kwijtraken. Het weer vanavond en vannacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar vannacht 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
5: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
6: Start de motor! De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Heb jij ze al gezien? De Radio Seabreeze T-shirts.
11: Ze zijn te koop in onze winkel op de website.
10: En er zijn ook Seabreeze mokken en stickers te koop.
11: Ga dus snel kijken en bestel.
10: Kijk op radioseabreeze.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend T-shirt van Radio Seabreeze.
12: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.

Begonnen met het grootste commerciële succes van de formatie Uriah Heep, Easy Living. Ik denk dat de echte fans van de band er niet zo blij mee waren, want het was toch enigszins gepolijst en het waren niet zo gewend van de band. En welkom bij deel 2 van Zee Klassiekers en andere pareltjes. In dit uur staan we uitgebreid stil bij de totstandkoming van de Vronde Vrije Radio Omroep Nederland, de voorloper eigenlijk van Radio Veronica. Dat doen we met verhalen van Lex Harding en verhalen van Bul Verwij. En de muziek komt allemaal uit dat gouden zeezendertijdperk. Zoals deze van Exile. Kiss you all over.

0: Twee grote hits hadden ze in de jaren 70. Dit was echt de allereerste. Kiss You, All Over. En dat was Exile.
1: De zeezender, commercials, vergeten merken, nostalgische prijzen.

0: En ze hebben alleen historische waarde.
1: Voor mij FIFA natuurlijk. De rest kan wachten. Omdat FIFA er middenin springt met mode, make-up, maar ook de maatschappij, de liefde, lekkere ontspanning. Het is zo eenvoudig. Ik ben jong en FIFA is jong. Daarom eerst FIFA, het jongste blad voor de vrouw.

0: luisteren naar een verhaal in vijf delen van Lex Harding en Dolf Wey over de totstandkoming van de Vrije Radioomroep Nederland.
1: In de jaren 50 waren de broers per toeval in de radio- en televisiehandel terechtgekomen. Dirk nam aandelen in Televersum aan de Amsterdamse Elandsgracht.
2: Ja, we hadden een vriend, dat was Joop van Danker, en die had al die radiozaak.
3: In het begin had je die grote strijd tussen Philips en Grundig. En dus in die zaak van Televersum hebben we toen ook geld gestoken. En wij konden daardoor Philips toestellen goedkoper verkopen die wij uit Duitsland haalden dan dat we bij Philips kochten. En dat heette toen de Wilde Radiozaken.
1: De Wilde Radiozaken kregen echter veel processen aan de broek van Duitse en Nederlandse fabrikanten. De Amsterdamse radiohandelaar Beb Slootmans, eigenaar van Kim Cash & Carry, schreef een vergadering uit om samen met zijn collega's tot een bond van vrije radiohandelaren te komen. Op die manier kon men zich met betere advocaten tegen verdere rechtszaken wapenen. 20 belangstellenden kwamen er op 15 oktober 1959 bijeen in het Amsterdamse Krasnapolski. Volgens de Veronica-legende in een bedompt en rokerig bovenzaaltje. Dirk en Bul waren er ook bij. Van de beoogde samenwerking kwam niet direct wat terecht. Maar Bul veerde op toen Slootmans het plan ter sprake bracht om samen met importeur Henk Oswald en de wat vage politieke activist Max Lewin een zendschip voor de Nederlandse kust te leggen. Om met programma's vol populaire muziek de vraag naar radiotoestellen wat op te schroeven. De gebroeders Verwij veerden op.
3: Mijn zoon was klein en die zat altijd naar Radio Luxemburg te luisteren. Hè? En die gaven geloof ik toen al 24 uur muziek. Toen kreeg je dan eerst Radio Sit. En toen kreeg je Radio Mercure. Dus oh god, maar dat kunnen we dan toch ook doen. Waarom Denemarken wel, maar kan hier ook. Nou, en dat vond iedereen ook hartstikke leuk. Zeg, radio maken van een scheepje. Hè? Even scheepje kopen, zet het erop klaar, Kees.
1: In hun eerste enthousiasme legden de initiatiefnemers een ton op tafel.

0: In het prille begin was er door zo'n 20 mensen geld in Veronica gestoken. Geldschieters uit alle lagen van de bevolking, die eigenlijk toevalligerwijs in het project geïnteresseerd waren geraakt.
1: Daar zat in een kantoorjuffrouw van ons. Daar zat in een portier van een of ander lokaal. Mensen die wij in het gewone leven tegenkomen, die zeiden: jongens, we zijn met een leuke zaak bezig. Ja, wat dan? Ja, we gaan een scheepje op de zee leggen, zendertje erop, plaatjes draaien en het geld is stroom binnen. Oh, nou, wat kost dat? Nou, je kan meedoen voor 5000 gulden. De ene zei: ik heb het niet, de ander wel. Nou, er was nog een jongen van die was verkoper in een of andere televisiezaak, die deed ook mee. Diverse plemage, er zat van alles onder. Grote zakenlui ook. Nou, en zo hebben we zo'n heel gek conglomeraat bij elkaar gekregen.
0: Er waren ook mensen met eigen zaken bij, waarvoor op de zender flink werd geadverteerd.
1: Ja, dat was Slootmans met zijn Kimzaken. Er waren nog een paar van die gasten, die hadden ook zo'n zaak. Ja, er zijn broer, joh, weet je wat, degene die zaken hebben, die krijgen een reductie van de helft bijvoorbeeld. Want we moesten geld hebben.
2: Een Bosch koelkast of een AEG trommelwasmachine koopt u natuurlijk bij Kim.
3: KIM in Amsterdam, Volendam en Haarlem. Nu ook in Leeuwarden.
4: Bij Televersum kopen is veilig kopen.
5: Voor radio, televisie en stereoapparatuur met 20 tot 40% korting. Natuurlijk naar je Televersum. Simons Kerkerstraat, Osdorp, winkelcentrum Loen.

Even de Franse les er tussendoor gepropt. Un des trois. Was Catherine Ferry. Ze deed mee met het Eurozone Festival met dit liedje. En dit is Ricky Nelson. Hello, Mary Lou.

0: 65.000 gulden werd in december het lichtschip Borkum Riff gekocht, dat 3 jaar ervoor in de West-Duitse havenplaats Emden was opgelegd. Dat kwam goed uit, want Emden was relatief dichtbij. Daarna was het een heel karwei om een buitenlandse vlag te vinden waaronder het schip veilig kon worden geregistreerd. Voor veel geld werd de Panamese vlag verstrekt, die binnen een maand na de eerste uitzending weer werd ingetrokken. Een ongelofelijke strop.
1: Panama heeft wel meegeholpen om ons die haven Emden uit te krijgen. Dat was heel wat hoor, want ik ben toen nog met Oswald geweest naar de Hollandse consul. Die werden we opgeroepen. Ze zeiden, die denken, jullie komen nooit de haven uit. Toen zei Oswald, waarom niet? Ja, wij hebben alle macht om dat tegen te houden. En hij zei, nou, ik heb met de Haag gebeld en dat krijgen jullie niet voor elkaar. Toen zei hij, ja, maar we gaan niet onder de Nederlandse vlag. Hij zei, wat dan? Onder de Panamese vlag. Nou, toen kreeg je allemaal telefoontjes naar, ik geloof, de Panamese consul in West-Duitsland. En die zei, moet je horen, als wij een vlag verleend hebben, kunt u dat nooit tegenhouden. En toen hadden we eerst een Duitse sleper besteld. Jongens, veel te linker. Toen hebben we de Guardsman laten komen uit Londen. Ik zal het nooit vergeten.
0: Onderweg was het schip met de eerste testuitzendingen in de lucht gekomen. 2 dagen later, op 21 april, volgde de officiële start. Ellen van Eck begroette de luisteraars.
2: Goedemorgen dames en heren. We brengen u tot 10:30 een programma van lichte amusementsmuziek. Veel gezellige plaatjes en weinig praatjes. Uw gastvrouw, Ellen van Eck, hoopt dat u met genoegen zult luisteren naar de vele gasten die vanmorgen achter onze VRON-microfoon voor u zullen optreden. De eerste van deze gasten is Frank Sinatra, die vanmorgen begint met u een heel goede raad te geven. Get happy.
0: De zender, het schip en de vlag hadden meer geld gekost dan iedereen ooit had kunnen vrezen. Steeds opnieuw werd er geld in de bodemloze Veronica-put geworpen. Was het gezien de kritieke kaspositie wel verstandig om een sleepboot uit Engeland te laten komen?
1: Ja, maar dat moest. De schip moest er zee, hoor. We moeten horen, wat denk je wat het op een werf kost? Want ik zou vertellen dat een schip uitrusten, dat toch op geld kost, hoor.

0: Het was een riskante tijd voor Veronica. De kas was leeg, de vlag ingetrokken en het schip zelf lag na 19 mei in feite vogelvrij op de Noordzee. Zelfbewust riep de Veronica-directie echter uit: we hebben een la vol lachen.
1: Ja, flink doen. Lachen was niet vol met vlaggen, maar...
0: Een paar maanden lang had de Borkum Riff helemaal geen vlag. Als razende roelanden gingen Oswald en Verwij op zoek naar een andere mogelijkheid.
1: En toen zijn we op Haiti terechtgekomen. En dat lukte.
0: Radio Veronica bleek onmiddellijk een succes. Al in oktober 1960 bleek uit een NIPO-enquête dat Veronica 5 miljoen luisteraars per dag trok.
2: U luistert naar Radio Veronica, het station waar muziek in zit.

0: La Douce France, ons programma van Franse chansons.
1: Dit is Radio Veronica op 192 meter. Stalles, een muzikaal magazine voor cabaret, film en musical.
0: De Speeldoos, een programma van graag gehoorde klassieke muziek.
2: Kibiar zingt hier eens een van zijn eigen chansons, begeleid door François Robert en zijn orkest. Printemps sans amour. Ja, luisteraars, tot morgen. Op dezelfde tijd is weer uw gastvrouw Gerhan.
3: Toch bleven de adverteerders weg. De aanvankelijke initiatiefnemers begonnen de moed te verliezen en gaven in november 1960 het roer over aan de drie gebroeders Verwij.

0: De eerste grote adverteerder op Veronica diende zich in november 1961 aan. Het was het West-Duitse nylonmerk Noor Die, kousen. Geen wonder dus dat de adverteerder via Dirk Verwij met Veronica in aanraking was gekomen.
1: Een hele grote kousenfabriek in Duitsland was dat, hè? En dus toen moesten wij reclame op de zender hebben. En toen ging mijn broer naartoe, Fiti Schulte heet hij. Toen zei hij, Fiti, toen moest werbung nemen over onze zender. Nou, zei hij, dat is goed. Die gaf meteen geloof ik voor een ton op. Dus wij vielen als stijl achterover. Dat was een prachtig inkomertje natuurlijk. Hè. En die man die had later gezegd, dit is mijn goedkoopste reclame die ik ooit van mijn leven gehad heb.
2: Noor Die. Let op, Noor Die nu ook in Nederland. Let op Noor Die, want dat is het. Noor Die.
1: Dat was geloof ik van Tony Vos, de fonds. Hij zei, weet je wat, dan doe ik Noor Die. En verder niets. Ik kon in geen café komen, we kwamen toen vroeger veel in cafés. Wat is nou Noor Die? Ik zeg, maar ik weet zelf niet. Hè? Dat hebben we ook heel geheim. In het begin wist ik het ook niet. Maar toen zag ik die kousendoos bij ons staan. En toen dacht ik, ah, dat zijn de kousen van meneer Schulte. Schulte en Dikhoff heette die firma. En dat is een enorme reclamestunt geworden.

wat bijzonder, een totaal gaaf exemplaar van de originele single van destijds, de Rolling Stones, Painted Black. En op de hoes, vijf uitermate jonge Rolling Stones.

0: Een alarmschijf van 23 mei van het jaar 1970. Question van de Moody Blues. En ik heb nog zo'n mooie gouden zeezenderschijf.
1: Radio.
0: Daarvoor gaan we naar de week van 7 mei van het jaar 1972. Motown klassieker van Arjen Taylor. Taals, New Mexico.

0: Gaan we terug naar 1976, maart 1976. Maar voor we gaan draaien, neem ik afscheid van je. Zometeen veel plezier met Leo van Dijk. Leuk dat je erbij was in dit programma. Is er weer volgende week zaterdag om 4 uur hier bij Radio Seabreeze.
1: Mi amigos, lieveling.

0: van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Polen zijn vanmiddag 3 gewonden gevallen bij een nieuwe aanval op een onderwijsinstelling in Warschau. Een 21-jarige studente verwondde 3 mensen met een gevaarlijk voorwerp voordat ze overmeesterd kon worden. Het is al het 3e geweldsincident op een Poolse school in een week tijd. De autoriteiten vrezen voor nabootsingsgedrag en hebben op tienduizenden scholen tassencontroles ingevoerd en wapens in beslag genomen. Er zijn ook al 70 mensen opgepakt. Tientallen scholen hebben de lessen geschrapt. Het Zwitserse bergdorp Kandersteg wordt bedreigd door een instabiele rotsformatie van miljoenen kubieke meters stenen en ijs. Door de opwarming van de aarde

0: Er ontdooit de permafrost, waardoor delen van de berg kunnen instorten. Maar toch blijven de bewoners rustig, omdat de berg nauwlettend wordt gemonitord. Geologen verwachten een eventuele instorting ruim van tevoren te zien aankomen, waardoor er genoeg tijd is om het Zwitserse bergdorp Kandersteg met 1300 inwoners te evacueren. De Palestijnse parlementsverkiezingen van komende maand gaan definitief niet door. President Abbas heeft ze officieel uitgesteld naar september volgend jaar, samen met de presidentsverkiezingen, vanwege de verslechterende omstandigheden in het gebied. Die stap zorgt voor felle reacties. Israël beschuldigt Abbas van liegen en bedriegen, terwijl Frankrijk juist aandringt op snelle verkiezingen. In de Palestijnse gebieden is er nu al 20 jaar geen parlementaire verkiezing meer gehouden. En bij een zeer grote brand in een kippenschuur in Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen zijn vanmiddag 18.000 kippen omgekomen. Het vuur brak rond 3 uur uit in een biologische pluimveestal en veroorzaakte dikke, zwarte rookwolken. Omwonenden kregen het advies om ramen en deuren gesloten te houden. Rond 4:30 was de brandmeester, maar de brandweer is nog bezig met nablussen. Bij de brand raakte niemand gewond. Over de oorzaak van de kippenschuurbrand in het Zeeuwse Biervliet is nog niets bekend. Het weer vanavond en vannacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar vannacht 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
9: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
10: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
11: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosibris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
12: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: is uw kale, sympathieke DJ, Leo van Dijk.
1: Goedenavond. Nou, wat een heerlijke meezingers weer aan het begin van het programma. Bob Marley and the Wailers uit 1992, postuum uitgebracht. Ditje kwam eigenlijk uit de jaren 70. Het werd weer een dikke hit in 92. Iron Lion Zion. En dat begon met Nina Simone. En de Groovefinder remix van Ain't Got No, I Got Life. En bij deze wil ik weer Paul van der Mark bedanken voor zijn fijne show. Zeeklassiekers en andere pareltjes. En tot 7 uur ben ik bij met Van Dijk Breekt Door voor zaterdag 10 oktober. Ja, en wat voor een dag is het vandaag? 10 oktober is Wereldgeestelijke Gezondheidsdag. Er wordt aandacht gevraagd voor mentale gezondheid en psychische kwetsbaarheid. Het is ook Werelddakloze Dag. Stilte en aandacht voor mensen zonder een thuis. En vandaag is het ook de dag van de palliatieve zorg. Extra aandacht voor het kwaliteit van leven in de laatste levensfase. Nou, weer de gebruikelijke dingen. Zometeen de nummer 1 hit van vandaag. Gaat terug naar 10 oktober 1992. Ik heb weer een blokje concertnieuws. En de plaat en zijn verhaal, die is er ook weer.

zie ze nog staan bij Topop. Voor mij was het op vrijdagavond. Lekker gedoucht, een bakje met chips, een colaatje en met natte haartjes naar Topop kijken. Ja, dat is een beetje, zo een beetje mijn jeugd. Status quo and whatever you want hier bij Radio Seabreeze. Dit is ook zo'n fijn liedje van de Proclaimers.

Leuke platen hebben ze gemaakt, wat de hitparade heeft gehaald. Letter from America en nu ook deze. I'm gonna be 500 miles. Simply Red, hoe vaak hebben ze niet al aangekondigd dat ze ermee zouden stoppen. Maar ieder jaar komen ze gewoon weer terug met optredens overal ter wereld. Volgend jaar zijn ze in Nederland in de Ziggo Dome op 19 en 20 juni. Ik heb het natuurlijk over Simply Red. Uit de 90's, Stars.

0: Ik zei enthousiast. En maakt jouw weekend tot een feest.
1: Leo van Dijk. Seabreeze AM. Het station waar muziek in zit.

al een liedje van King zien voorbij komen. Het was uit 75, Get Down Tonight. Radio Seabreeze, zaterdagavond, 1398. 1395 en 1098. Altijd die frequenties door elkaar heen. Natuurlijk ook via het World Wide Web, radioseabreeze.nl. En er is tegenwoordig ook een app te downloaden voor je telefoon. Dus overal waar je bent kun je luisteren naar Radio Seabreeze. En ik heb nu een prachtig mooi liedje van Raccoon. In de cd-speler nog niet, want de cd is nog niet uit. Maar ik heb hem in ieder geval klaarstaan. Er komt binnenkort een nieuwe plaat uit en ze gaan op weer toeren. Dit is Dicht bij het vuur.

0: juist weer. Dit is Seabreeze AM. Nostalgisch verfrissend.
1: Don Johnson had het vetste kapsel. En Samantha Fox had van die lekkere, dikke, grote... hits. Jouw 80's hits van toen.
2: Met Leo van Dijk.

0: geluisterd naar Terug in de Tijd met Van Dijk. Met het beste uit 60 jaar popgeschiedenis.
1: Het geluid van de jaren 80, deze single van Aha. Die kwam na Take On Me uit. The Sun Always Shines on TV. Ja, die zanger Morten Harkert zit niet stil, ondanks zijn ziekte van Parkinson. Hij brengt op 27 november van dit jaar een nieuwe plaat uit. Ook zijn dochter is op een van de liedjes te horen. Human Grace gaat die plaat heten van Morten Harkert. Ja, de nummer 1 hit van vandaag. Welk liedje stond op 10 oktober in het verleden op nummer 1 in de top 40? Vandaag ga ik terug naar 1992. Het nummer zou eigenlijk op het album The Miracle van Queen verschijnen, maar is echter nooit gebeurd. Na het overlijden van Freddie Mercury eind 91 besloot Brian May het nummer uit te brengen. Het nummer werd lovend ontvangen en werd een dikke nummer 1 hit in ons land. Vandaag, 10 oktober 1992, staat Brian May.

Op deze dag in 1992 op nummer 1 Brian May met Too Much Love Will Kill You. Het nummer deed vermoeden dat het als eerbetoon aan Freddie Mercury was geschreven door Brian. Maar het lied gaat over de scheiding van zijn eerste vrouw en de gevoelens die hij had voor zijn latere vrouw Anita Dobson. Seabreeze AM.

En ik heb concertnieuws voor je. De Amerikaanse band Kool & The Gang. Ze komen op 8 maart 2027 voor een concert naar AFAS Live in Amsterdam. Ik moet er wel even bij zeggen dat van de originele bezetting alleen basgitarist Robert Bell nog leeft. Tickets voor Kool & The Gang in Amsterdam zijn al in de verkoop gegaan en kosten tussen de 90 en 150 euro. En de Britse zanger James Blunt komt volgend jaar opnieuw naar Nederland. Op 20 februari staat hij in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het concert is onderdeel van zijn Europese tour rond zijn nieuwe album Airplane Mode. En dan heb ik nieuws over Anouk. Zij keert volgend jaar op 4 en 6 juni terug naar de Ziggo Dome voor twee bijzondere concerten toch wel. Want ze staat dit keer samen met het Metropool Orkest op het podium onder leiding van Simon Dobson. De show op zondag 6 juni is een matinee-voorstelling. Tickets vanaf 61 euro. En dan Teddy Swims. Hij staat op 16, 17 en 18 maart 2027 voor concerten in de Ziggo Dome. Hij

was toch heerlijk om je haar los te gooien, ook al heb je dat niet meer. Op Ram Jam uit New York, uit januari 78. Black Belly was een echte one-hit wonder, maar je hoort hem regelmatig voorbij komen op de radio. Daarvoor nog Teddy Swims uit de top 40, Mr. Know-it-all. Ik zei het al, hij staat op 16, 17 en 18 maart volgend jaar voor concerten in de Ziggo Dome. En dan deze plaat, 50 jaar geleden kwam die uit. Plaat van Billy Joel. Dit is het prachtige verhaal over... Nou, hij zei, ja, oké. Okay.

0: vergeten liedje van Billy Joel, van de plaat die 50 jaar geleden uitkwam, Turnstiles, waar ook die fantastische song op staat, New York State of Mind. En dit haalde ook de top 40 in 1976. James. En daarmee is er bijna een einde gekomen aan Van Dijk breekt door. Ik wens je een heel fijn weekend en graag tot een andere keer.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Je leest de brief die je net van ze hebt gekregen. Er staat veel in, maar de strekking is duidelijk. Je hoeft je gezicht niet meer te laten zien. Ze rekenen even flink af met wat je allemaal hebt gedaan. Ze winden er geen doekjes om. Blijf maar uit onze buurt, schrijven ze in de brief. We houden de deur voor je dicht. Wat heeft je in hemelsnaam bezield om het zover te laten komen? Je moeder schrijft in de brief dat ze zich voor je schaamt. Je oude tante wil niks meer met je te maken hebben, schrijft ze. En wat dacht je van de buren? Die zag ik de laatste tijd al zo naar me kijken. En over je oom zal ik maar helemaal niks zeggen. Die heeft gezegd dat je een schande bent voor de mensheid. Waar haal je de moed?

was misschien niet zo verstandig wat je hebt gedaan. Maar moeten ze dan zo met je omgaan? Je bent in hun ogen de mislukkeling van de familie. Je had maar beter op moeten letten. Je bent en blijft de verschoppeling. Een schande.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Amerikaanse Krista Pike, die eind vorige maand haar eigen executie overleefde, is ontslagen uit het ziekenhuis. Na twee mislukte dodelijke injecties heeft de ter dood veroordeelde vrouw medische zorg gekregen voor onder meer brandwonden en een longontsteking. Ze is inmiddels verward en boos over het voorval teruggebracht naar haar cel. Woensdag werd voor het eerst na Pikes mislukte executie in Texas weer iemand geëxecuteerd met dezelfde dodelijke injectie pentobarbital. Het hele bestuur van NSC is vandaag opgestapt na een chaotische ledenvergadering. De sfeer sloeg om toen het bestuur weigerde om kritische moties in stemming te brengen, waaronder een motie van wantrouwen. De ophef ontstond nadat het bestuur partijloos Kamerlid Mona Keizer had uitgenodigd als spreker, wat leidde tot het vertrek van hun enige Europarlementariër. Na een felle discussie over procedures noemde het voltallige NSC-bestuur de situatie onwerkbaar en trad het af. In Polen zijn vanmiddag 3 gewonden gevallen bij een nieuwe aanval op een onderwijsinstelling in Warschau. Een 21-jarige studente verwondde 3 mensen met een gevaarlijk voorwerp voordat ze overmeesterd kon worden. Het is al het 3e geweldsincident op een Poolse school in een week tijd. De autoriteiten vrezen voor nabootsingsgedrag en hebben op tienduizenden scholen tassencontroles ingevoerd en wapens in beslag genomen. Er zijn ook

0: ook al 70 mensen opgepakt. Tientallen scholen hebben de lessen geschrapt. En in een Britse dierentuin is een man zwaar gewond geraakt nadat hij zelf in een tijgerverblijf was geklommen. Het incident gebeurde in het Yorkshire Wildlife Park, waar de man meerdere keren werd gebeten en gekrapt door een tijger. Omstanders hoorden schoten voordat het park werd ontruimd en de man door hulpdiensten uit het verblijf werd gehaald. De dierentuin blijft het hele weekend dicht, terwijl er uitgebreid wordt onderzocht wat er precies is gebeurd met de tijger en zijn slachtoffer. Het weer vanavond en vannacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar vannacht 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
6: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Met topvoorzetramen.nl isoleer je zelf snel je raamkozijnen.
11: Zo heb je geen last meer van tocht en houd je de warmte binnen. En het werkt ook nog geluidswerend.
10: Bespaar op je energierekening en bestel gemakkelijk jouw voorzetramen op topvoorzetramen.nl.
11: Topvoorzetramen.nl.
12: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
13: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
14: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
15: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Amerikaanse Krista Pike, die eind vorige maand haar eigen executie overleefde, is ontslagen uit het ziekenhuis. Na 2 mislukte dodelijke injecties heeft de ter dood veroordeelde vrouw medische zorg gekregen voor onder meer brandwonden en een longontsteking. Ze is inmiddels verward en boos over het voorval teruggebracht naar haar cel. Woensdag werd voor het eerst na Pikes mislukte executie in Texas weer iemand geëxecuteerd met dezelfde dodelijke injectie pentobarbital. Het hele bestuur van NSC is vandaag opgestapt na een chaotische ledenvergadering. De sfeer sloeg om toen het bestuur weigerde om kritische moties in stemming te brengen, waaronder een motie van wantrouwen. De ophef ontstond nadat het bestuur partijloos Kamerlid Mona Keijzer had uitgenodigd als spreker, wat leidde tot het vertrek van hun enige Europarlementariër. Na een felle discussie over procedures noemde het voltallige NSC-bestuur de situatie onwerkbaar en trad het af. In Polen zijn vanmiddag 3 gewonden gevallen bij een nieuwe aanval op een onderwijsinstelling in Warschau. Een 21-jarige studente verwondde 3 mensen met een gevaarlijk voorwerp voordat ze overmeesterd kon worden.
16: Het is al het derde geweldsincident op een Poolse school in een week tijd. De autoriteiten vrezen voor nabootsingsgedrag en hebben op tienduizenden scholen tassencontroles ingevoerd en wapens in beslag genomen. Er zijn ook al 70 mensen opgepakt. Tientallen scholen hebben de lessen geschrapt. En in een Britse dierentuin is een man zwaar gewond geraakt nadat hij zelf in een tijgerverblijf was geklommen. Het incident gebeurde in het Yorkshire Wildlife Park, waar de man meerdere keren werd gebeten en gekrapt door een tijger. Omstanders hoorden schoten voordat het park werd ontruimd en de man door hulpdiensten uit het verblijf werd gehaald. De dierentuin blijft het hele weekend dicht, terwijl er uitgebreid wordt onderzocht wat er precies is gebeurd met de tijger en zijn slachtoffer. Het weer vanavond en vannacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar vannacht 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
6: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
17: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Met topvoorzetramen.nl isoleer je zelf snel je raamkozijnen.
11: Zo heb je geen last meer van tocht en houd je de warmte binnen. En het werkt ook nog geluidswerend.
10: Bespaar op je energierekening en bestel gemakkelijk jouw voorzetramen op topvoorzetramen.nl.
11: Topvoorzetramen.nl.
12: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
13: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
14: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. De Amerikaanse Krista Pike, die eind vorige maand haar eigen executie overleefde, is ontslagen uit het ziekenhuis. Ze is inmiddels verward en boos over het voorval, teruggebracht naar haar cel. Het hele bestuur van NSC is vandaag opgestapt na een chaotische ledenvergadering. De sfeer sloeg om toen het bestuur weigerde om kritische moties in stemming te brengen, waaronder een motie van wantrouwen. In Polen zijn vanmiddag 3 gewonden gevallen bij een nieuwe aanval op een onderwijsinstelling in Warschau. Een 21-jarige studente verwondde 3 mensen met een gevaarlijk voorwerp voordat ze overmeesterd kon worden. En in een Britse dierentuin is een man zwaar gewond geraakt nadat hij zelf in een tijgerverblijf was geklommen. Het weer vanavond en vannacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar vannacht 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Yes, hello. Probation officer speaking.
2: It's me, sir. Fred. I'm getting the urge again.
1: Oh, Fred, don't you get enough of it at home now?
2: Oh, yes. The wife's very free with it now.
1: Well, then.
2: It's a temptation. I can't keep my hands off it. Everywhere I go, I keep seeing Mother's pride bread.
1: I know. It's real bread, all right, full of country nourishment. I'm rather partial to it myself. But, Fred, don't knock any more off.
2: I'm trying, sir.
1: Remember, you don't get Mother's pride inside.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In de Verenigde Staten zijn twee mensen om het leven gekomen door orkaan Isaias. Die orkaan kwam afgelopen nacht aan land, waarna zo'n 800.000 inwoners zonder stroom kwamen te zitten. De slachtoffers vielen in Alabama en Florida door omgewaaide bomen. Inmiddels is Isaias in kracht afgezwakt, maar de storm zorgt landinwaarts nog altijd voor felle windvlagen en zware regen. De autoriteiten waarschuwen voor mogelijke overstromingen. De vredesgesprekken over de oorlog in Oekraïne zijn in het Amerikaanse Miami op een mislukking uitgelopen. De Oekraïnse delegatie werd tijdens het overleg overvallen door het nieuws dat president Trump een deal heeft gesloten om weer veel Russische diesel te importeren. Washington dreigt ook de uitwisseling van inlichtingen te stoppen als Oekraïne doorgaat met aanvallen op Russische olieraffinaderijen. President Zelensky heeft woedend gereageerd en noemt de Amerikaanse stap oneerlijk. De Amerikaanse Christa Pike, die eind vorige maand haar eigen executie overleefde, is ontslagen uit het ziekenhuis. Na twee mislukte dodelijke injecties heeft de ter dood veroordeelde vrouw medische zorg gekregen voor onder meer brandwonden en een longontsteking. Ze is inmiddels verward en boos over het voorval teruggebracht naar haar cel. Woensdag werd voor het eerst na Pikes mislukte executie in Texas weer iemand geëxecuteerd met dezelfde dodelijke injectie pentobarbital. En de Nederlandse oud-katholieke kerk heeft voor het eerst in de geschiedenis een vrouwelijke bisschop gewijd. Erna Pijnenburg werd vanmiddag in de Sint-Bavo-kerk in Haarlem tot bisschop gezalfd. De kerk, die in de 18e eeuw afsplitste van de Rooms-Katholieke Kerk, stelde de ambten al eerder open voor vrouwen. Pijnenburg noemt haar benoeming een historisch en hoopvol moment en morgen neemt de kersverse bisschop voor het eerst plaats op haar zetel. Het weer, vanavond en vannacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar vannacht 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we opnieuw een mix van wolken.

0: Wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Start de motor! De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
9: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
10: Heb jij ze al gezien? De Radio Seabreeze t-shirts. Ze zijn te koop in onze winkel op de website. En er zijn ook Seabreeze mokken en stickers te koop. Ga dus snel kijken en bestel. Kijk op radioseabreeze.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend t-shirt van Radio Seabreeze.
11: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.
12: Zaterdagavond. Live uit Nieuwehoornen, Friesland. Sjoerd de Jong dendert door. Tot aan 10 uur. Dit is de

goedenavond vrienden. Goedenavond. Welkom bij de Saturday Night Train met Sjoerd. En hier op Radio Seabreeze natuurlijk. 1395 in het noorden en 1098 in het westen. Goed, een opener. Dan moet iedereen wel wakker zijn. Into a new hour. 7 to the sea. Ik ben de afgelopen weken was ik aanwezig. En ja, er gaat hier al in de wandelgangen bij Seabreeze rond het feestbeest. Ja, ik kan het niet ontkennen, maar dat heeft een andere reden natuurlijk. Dat je zit in, of je komt in een leeftijdsgroep, dat is in de 60 zeg maar, dat het een en ander gevierd wordt, dat, de 60, dat ze 60 worden, dat ze samen 60 worden, weet ik veel wat. Dus dat soort feestjes heb je dan. En je hebt dan ook nog een dorpsfeest. En dat is hier in Nieuwe Horne. En dat is dan best wel een feest. Er kwamen totaal, ik begreep, 30.000 mensen op af. Nou. En daar was ik ook bij. En dat was fantastisch. En we hadden geweldig weer. Goed. In eerste instantie, dan ben ik er niet. En dan, ik neem het dan ook niet op, want ik ben het liefste live. En dan vraag ik collega's, en dat was in dit geval Milko Roodnaat, die het live doet. En Wiebe Baki. En jongens, bedankt. Want zonder zulke goede en leuke collega's kunnen we niet hier op Radio Seabreeze. Maar goed, ik ben er zelf weer. Sjoerd achter knoppen. Knip de kaartjes. Schenk de koffie in de stationsrestauratie. Schep zich helemaal verrot in de kolen. Man, man, die man heeft het druk. En wat hebben we zoal? We hebben veel verzoeken. We hebben Geert de Meer met de wisselplaat. En zoals ik al zei, we zijn live. Vanuit Nieuwe Horne. En we zitten in een messengergroep. En daar komt het een en ander aan nieuws voorbij. En ja, wetenswaardigheden van alles en nog wat. Soms problemen. En nou ja, daar komt... we hebben al een vrouwelijke collega, maar er komt er nog een. En die zit vlak voor mij. En dat is fantastisch natuurlijk. Goed vrienden, het tweede nummer wat ik insta, dat is van de Beatles. I'm Looking Through You. En het is van Rubber Soul. En het is een album dat is opnieuw geremasterd. En het klinkt echt fantastisch. En de tweede uur draai ik er nog in. En Wiebe, die heeft er ook het nodige van gedraaid.

0: het is op de koptelefoon klinkt het echt fantastisch. Het is een heel ander stereo-effect, moet ik zeggen.
1: In de Seabreeze Saturday Night Train naden we nu een seinhuis. En alle seinen staan op groen, groen, groen.

vinden. Bram Tarkowski. Sarah Smells. Yes. Goed, mocht je net zijn afgestemd, Radio Sea Breeze met de Saturday Night Train met Sjoerd. Goed, een groep uit de Achterhoek. Drok heet die. Verstaanbare muziek. Neem de gok.

Ja, vrienden. Achterhoekse rock. Ik mag het graag horen. Verzoekje. Familie Hielkema uit Grauw. En die wou een nummer horen van Teenager. Baby Hold On. Look at me.

nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis.

Queen en Donna Summer. This time I know it's for real. En zo is het maar net. En ik weet niet wie vandaag zijn neus buiten de deur gestoken heeft, maar dat is om te janken vandaag. Zoveel water hebben wij hier gehad. Dat deed me denken aan Dusty Springfield. De summer is over. Uit 1964.

hier op Radio Seabreeze met de Saturday Night Train. 8 minuten voor 9. Het eerste uur zit er alweer bijna op.

voor de meesten onder ons, die weten het. BZN, Sweet Children. Een van de eerste nummers. Ja. En nou ga ik door het staf, dat weet ik. Maar dat is niet anders. Voor de bouwploeg en Heerenveen.

ja. Soms gooi je ze voor de leeuwen met de verzoeken. En nou ja, goed, ja, je hebt het zelf in het leven geroepen, zeg maar. Dat mensen verzoekjes kunnen indienen. En ze zitten erbij, denk ik van ja. Vooruit maar. In ieder geval, welkom bij de Saturday Night Train hier op Radio Seabreeze. 1395 in het noorden en 1098 in het westen op de AM natuurlijk. En via al onze internetportaals. En we hebben tegenwoordig ook een app. We zijn ergens halverwege Nederland onderweg. Hier en daar een stroomstoring bij Amsterdam, begreep ik. Nou, ik denk niet dat we dat halen. En anders keren we gewoon voor Amsterdam terug naar het noorden. Maar het is noorden, dus het is hier altijd rustiger. We zijn live vanuit Nieuwe Harne. Het tweede uur van de Saturday Night Train. En wat hebben we zoal? We hebben Geert de Meer met de wisselplaat. En we hebben nog een paar verzoeken staan, zie ik zo. En als ik naar buiten kijk, dan is het zwart, of het is welkom, of anders te zeggen, het is donker. En ja, daar ben ik wel gevoelig voor. Ik heb een hekel aan winter en wintertijden. En dat het donker wordt, vind ik al helemaal niks. Maar goed, zo zit de wereld nou eenmaal in elkaar. En als je het nou leuk vindt of niet. Goed vrienden, het tweede nummer wat ik zo instaat, dat is van de Beatles. Het is een nummer van de Rubber Soul, dat is geremasterd. Ja, ik heb er heel veel en ik heb ze van een collega, Wiebe Baki, de verschillende albums. Het is echt fantastisch. Goed vrienden, de Beatles.

Voor de familie Bosma in Frankrijk. Niks mis mee. En ik hoop dat daar het weer beter is dan hier. Maar toen ik dat nummer zo beluisterde, dacht ik van, wacht eens even. Ik hoor een gelijkenis. En dat is van Boney M, Sunny, 1977. En die draai ik erachteraan.

dat een fantastisch nummer. Shocking Blue, send me a postcard. Goed, we zijn aan het blokje verstaanbare muziek toe. En dat is in dit geval Peter Koelewijn. En het is aangevraagd, of wordt aangevraagd, door Theo en Janneke uit Leeuwarden. En die zeiden van speciaal voor je net Abma, jullie nieuwe collega op de woensdagavond. Nou, komt helemaal goed.

jongens. Oh, oh, oh, oh. Ik kan het niet meer halen. 2, 3, 4. En alleen de meisjes. 1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer. En dan om de beurt. Eerst de jongens, dan de meisjes. Even wachten.

Peter Koelewijn. Klap maar in je handen. Voor Jeannette Abma, aangeboden door Theo en Janneke uit Leeuwarden. En dat zijn uiteindelijk vaste luisteraars van Radio Seabreeze. Ja, een verzoekje van Annie van der Meulen. En ik wou graag horen een nummer van Dexy Midnight Runners. Gino, tijden niet gehoord. Fantastisch nummer. Volgens mij 1980, ergens in die rooi.

En ik weet dat Annie van Koperhout dat blazen, zeg maar. En ja, dat mensen denken van, wie is dat dan ook alweer, die Dexter Midler? Nou, hier hebben we nog een hit van hun. Als het goed is, en dan gaat iets niet goed, dat is dan weer erg jammer.

Manfred Mann Earthband. Blinded by the Light. Ja, en nu zijn we toe aan de wisselplaat. En de wisselplaat die wordt iedere week ingezonden door Geert de Meer. En Geert die heeft nu, ik zal even het berichtje tevoorschijn toveren. Oh, de mobiel die kent mij zelfs met een koptelefoon op. Dat is ook weer wonderbaarlijk. Bij deze, even kijken, The White Snake uit 1980 en Bobby Bland uit 1974. En het nummer dat is heet Ain't No Love in the Heart of the City. Ik had er nog nooit van gehoord.

om heel eerlijk te zijn. Ik kon allebei de nummers niet. White Snake natuurlijk, de band wel, maar deze muziek van hen had ik nog nooit gehoord. Geert-Meer, bedankt voor je inzending. En we zien je volgende inzending weer tegemoet. En dat zijn toch de kurken waar de Saturday Night Train op drijft natuurlijk. CCR, Who Stopped the Rain? Nou, het klettert hier op dak.

Desire. Ja, ook de Saturday Night Train die is bijna op zijn bestemming bereikt. Helaas, helaas, helaas. Adele. Set the fire to the rain. 10 voor 10. I let it

En voor een oplettende luisteraar, ik had al wat berichtjes gekregen. Het heeft veel met regen van doen. Nee, wat wil je ook? Je hoopt dan dat het weekend een beetje leuk weer wordt. En dan, vandaag de hele dag regen. Morgen begreep ik de hele dag regen. Nou ja, goed vrienden, de Saturday Night Rain die loopt op zijn laatste tenen. James Taylor, Fire and Rain, hoe kan het ook anders?

allemaal bedanken voor het luisteren naar de Saturday Night Train. En natuurlijk op Radio Seabreeze. Na mij komt David Hearn met de Dave Show. En die zit tot middernacht. En ja, die man die zit al naast mij. En ik heb even gezien wat hier zo al draait. Helemaal niks mis mee. Dus ik zou zeggen, blijf lekker hangen op deze druilerige zaterdagavond. Glaasje wijn, borrelnootjes, stukje kaas. Komt allemaal goed. Ik heb mij kostelijk vermaakt deze avond. Het was hartstikke druk. En veel appverkeer en mailverkeer. En ik heb ook niet alles kunnen draaien wat men graag wou horen. Maar goed, volgende week zijn we er weer. Zelfde plaats, dezelfde tijd. Mensen, nog een heel fijn weekend. Of een voortzetting van dit weekend. En probeer er nog wat leuks van te maken, ondanks het slechte weer. Dag, dag. Groetjes. Hoi, de Rozen.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw hard uitgehaald naar de Oekraïnse president Zelensky. Hij zei dat Oekraïne een nieuwe leider nodig heeft die wel een deal kan sluiten om de oorlog met Rusland te stoppen. Zijn aanval volgt direct nadat Oekraïne een belangrijke Russische exporthaven heeft bestookt, ondanks een nieuwe oliedeal tussen de VS en Rusland. Trump eist dat Oekraïne stopt met zulke aanvallen, maar Zelensky doet dat alleen als Rusland ophoudt met alle luchtaanvallen op zijn land. Nederlandse gemeenten luiden de noodklok omdat ze van het Rijk te weinig geld krijgen om zich voor te bereiden op cyberaanvallen en natuurrampen. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn er niet tientallen, maar honderden miljoenen euro's nodig om inwoners en infrastructuur goed te beschermen. Maar volgens justitieminister Van Weel zijn niet alle wensen te financieren. Soms nemen burgers het heft in eigen hand, zoals in Austerlitz, waar inwoners zelf evacuatieoefeningen opzetten. Bij een nieuwe raketaanval van de jemenitische Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh zijn tientallen gewonden gevallen. Een deel van het plafond van een vertrekhal stortte in, terwijl het waarschuwingssysteem van de luchthaven vooraf niet afging. Het is al de derde aanval in een week tijd, waarna talloze vluchten zijn geannuleerd en westerse ambassades oproepen om de luchthaven van de Saoedische hoofdstad te mijden. De VS overwegen deel te gaan nemen aan aanvallen tegen de Houthis. En bij Amerikaanse operaties tegen Iran in het Midden-Oosten zijn tot nu toe 21 Amerikaanse militairen omgekomen. Dat meldt het Pentagon dat het officiële dodental naar boven heeft bijgesteld. Ook raakten al 865 militairen gewond. Volgens de Washington Post lag het werkelijke aantal slachtoffers al langer hoger, hoewel de Amerikaanse defensieminister Hegseth dat eerder nog een leugen noemde. Het Pentagon benadrukt nu dat het streeft naar een transparante en nauwkeurige registratie. Het weer vanavond en vannacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar vannacht 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekendemakers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
4: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
5: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

0: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
1: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
4: Van wereldclubs tot verborgen parels.
3: FCSurprise.nl.
5: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
6: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
7: Adverteren op Radio Sybris gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosybris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sybris. Een fluitje van een cent.
8: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Verenigde Staten overwegen Saoedi-Arabië militair te steunen met aanvallen op de Houthis. Dat meldt president Trump nadat de internationale luchthaven van Riyadh opnieuw zwaar werd getroffen door een raketaanval. Bij die inslag in een terminal vielen tientallen gewonden, van wie er meerdere zwaar gewond op de intensive care liggen. Het vliegverkeer ligt volledig stil in Riyadh en westerse landen roepen hun burgers op om de luchthaven te mijden. Trump laat weten heel snel te besluiten over Amerikaanse steun. In Europese hoofdsteden als Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor grote pro-Palestijnse demonstraties. De betogers eisten een direct einde aan de Israëlische aanvallen op de Gazastrook. Met die protesten werd stilgestaan bij het feit dat het deze week precies 3 jaar geleden is dat de oorlog uitbrak na de slachtpartij van Hamas op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn er inmiddels meer dan 74.000 doden gevallen in Gaza. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw hard uitgehaald naar de Oekraïnse president Zelensky. Hij zei dat Oekraïne een nieuwe leider nodig heeft die wel een deal kan sluiten om de oorlog met Rusland te stoppen. Zijn aanval volgt direct nadat Oekraïne een belangrijke Russische exporthaven heeft bestookt, ondanks een nieuwe oliedeal tussen de VS en Rusland. Trump eist dat Oekraïne stopt met zulke aanvallen, maar Zelensky doet dat alleen als Rusland ophoudt met alle luchtaanvallen op zijn land. En bij Amerikaanse operaties tegen Iran in het Midden-Oosten zijn tot nu toe 21 Amerikaanse militairen omgekomen. Dat meldt het Pentagon dat het officiële dodental naar boven heeft bijgesteld. Ook raakten al 865 militairen gewond. Volgens de Washington Post lag het werkelijke aantal slachtoffers al langer hoger, hoewel de Amerikaanse defensieminister Hegseth dat eerder nog een leugen noemde. Het Pentagon benadrukt nu dat het streeft naar een transparante en nauwkeurige registratie. Het weer, er vallen deze nacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekendemakers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
4: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
5: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
6: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
7: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie. De

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
2: Van wereldclubs tot verborgen parels.
1: FCSurprise.nl.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
4: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
5: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sybris, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sybris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
6: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.
7: Unwind your day with Dave Hearn on Radio Seabreeze, 1395 and 1098 AM.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Britse premier Burnham heeft in een telefoongesprek met de Oekraïnse president Zelensky zijn volledige steun uitgesproken. De Amerikaanse president Trump sloot een omstreden dieseldeal met Rusland en riep afgelopen avond openlijk op tot een nieuwe Oekraïnse leider die wel een deal kan sluiten met Rusland. Burnham benadrukte dat Groot-Brittannië de sancties tegen de Russische oorlogsmachine juist verder zal aanscherpen. De twee regeringsleiders ontmoeten elkaar binnenkort persoonlijk. De Verenigde Staten overwegen Saoedi-Arabië militair te steunen met aanvallen op de Houthis. Dat meldt president Trump nadat de internationale luchthaven van Riyadh opnieuw zwaar werd getroffen door een raketaanval. Bij die inslag in een terminal vielen tientallen gewonden, van wie er meerdere zwaar gewond op de intensive care liggen. Het vliegverkeer ligt volledig stil in Riyadh en westerse landen roepen hun burgers op om de luchthaven te mijden. Trump laat weten heel snel te besluiten over Amerikaanse steun. In Europese hoofdsteden als Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor grote pro-Palestijnse demonstraties. De betogers eisten een direct einde aan de Israëlische aanvallen op de Gazastrook. Met die protesten werd stilgestaan bij het feit dat het deze week precies 3 jaar geleden is dat de oorlog uitbrak na de slachtpartij van Hamas op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn er inmiddels meer dan 74.000 doden gevallen in Gaza. En in delen van Nederland is het noorderlicht te zien. Het zogeheten fotografisch noorderlicht is dan vooral met een camera of smartphone goed zichtbaar en nauwelijks met het blote oog. De beste kansen zijn er in het zuiden van het land waar minder bewolking is. Liefhebbers die het groene of roze schijnsel willen vastleggen kunnen het beste naar de noordwestelijke hemel kijken. Het aurora borealis of noorderlicht ontstaat doordat geladen zonnedeeltjes worden uitgestoten en dan op de aardatmosfeer botsen. Het weer, er vallen deze nacht nog een paar buien, de meeste in het noorden met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekendemakers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
4: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.

0: Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
1: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
2: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
5: Van wereldclubs tot verborgen parels.
4: FCSurprise.nl.
6: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
7: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
8: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?
1: Luister jij ook mee?

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Britse premier Burnham heeft in een telefoongesprek met de Oekraïnse president Zelensky zijn volledige steun uitgesproken. De Amerikaanse president Trump sloot een omstreden dieseldeal met Rusland en riep afgelopen avond openlijk op tot een nieuwe Oekraïnse leider die wel een deal kan sluiten met Rusland. Burnham benadrukte dat Groot-Brittannië de sancties tegen de Russische oorlogsmachine juist verder zal aanscherpen. De twee regeringsleiders ontmoeten elkaar binnenkort persoonlijk. De Verenigde Staten overwegen Saoedi-Arabië militair te steunen met aanvallen op de Houthis. Dat meldt president Trump nadat de internationale luchthaven van Riyadh opnieuw zwaar werd getroffen door een raketaanval. Bij die inslag in een terminal vielen tientallen gewonden, van wie er meerdere zwaar gewond op de intensive care liggen. Het vliegverkeer ligt volledig stil in Riyadh en westerse landen roepen hun burgers op om de luchthaven te mijden.

0: met het blote oog. De beste kansen zijn er in het zuiden van het land, waar minder bewolking is. Liefhebbers die het groene of roze schijnsel willen vastleggen, kunnen het beste naar de noordwestelijke hemel kijken. Het aurora borealis of noorderlicht ontstaat doordat geladen zonnedeeltjes worden uitgestoten en dan op de aardatmosfeer botsen. Het weer, er vallen deze nacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
5: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
6: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
9: Van wereldclubs tot verborgen parels.
8: FCSurprise.nl.
10: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
11: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
12: Heb jij ze al gezien? De Radio Seabreeze t-shirts.
13: Ze zijn te koop in onze winkel op de website.
12: En er zijn ook Seabreeze mokken en stickers te koop.
13: Ga dus snel kijken en bestel.
12: Kijk op radioseabreeze.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend t-shirt van Radio Seabreeze.